Marokko op het WK. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Serena verloor in 3 sets van de Australische Maya Jones, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena is 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was 4 jaar geleden dat de Amerikaanse nog eens een enkel wedstrijd had gespeeld. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het blijft minstens 13 graden vannacht en droog. In de loop van de dag komen er meer wolken met plaatselijke kans op een bui. Het kan tot 25 graden worden. Ook donderdag mogelijk nog wat regen. Daarna enkele droge en aangename dagen met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: VRT Radio BNE Live.

0: een hele goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, zei Stef Willems in Ter Zake. En er is meer dan handhaving.
1: Je moet ook blijven sensibiliseren. Je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen. En je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen. Hoe raak ik morgen op mijn werk? Hoe breng ik de kinderen naar de hobby's? Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar €100 kwijt zijn.
0: In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige ID-fractie in het Europees Parlement, of voluit Identiteit en Democratie. Onder meer het radicaal-rechtse Rassemblement National in Frankrijk wordt onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde zijn er onder meer opdrachten toegewezen aan vertrouwelingen zonder dat de juiste procedures zijn gevolgd. Het gaat om ruim 4,3 miljoen euro aan Europese middelen. Behalve in Frankrijk zouden er ook invallen zijn gedaan in Spanje, Italië en in ons land. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse stad Stade zou eerder ook als een jonge baby door elkaar geschud hebben. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor de verwondingen die het kind daardoor had opgelopen. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. Maandag opende de man het vuur op medewerkers van een zorginstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich vlot geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Erling Haaland scoorde in de 86e minuut het winnende doelpunt. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. En normaal zou rond deze tijd de wedstrijd starten tussen Mexico en Ecuador, maar de aftrap is uitgesteld door slechte weersomstandigheden in Mexico-stad, waar de match moet worden gespeeld. In de mededeling zegt de FIFA dat de wedstrijd zal starten van zo gauw dat veilig wordt geacht. Op de tribunes van het stadion zitten alvast al wel supporters klaar. En nog meer weerperikelen, want in Slowakije is de voorbije dag een nieuwe recordtemperatuur opgemeten van 41,3 graden Celsius. De hittegolf die vorige week onder meer ons land teisterde, is opgeschoven naar Oost-Europa. En ondertussen komen er ook voor ons opnieuw hete dagen aan. Frankrijk maakt zich op voor een nieuwe hittegolf vanaf dit weekend. En ook Portugal waarschuwt voor grote hitte de komende dagen. Vannacht is het alvast niet te warm, wel minstens 13 graden bij een licht bewolkte hemel. Straks eerst zon, in de loop van de dag komen er stapelwolken met plaatselijke kans op een bui. Temperaturen tot 25 graden. Ook donderdag mogelijk nog wat regen, daarna enkele droge en aangename dagen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op Technopolis.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent. Weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog. Dat zei Stef Willems in Ter Zake.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een 10-tal jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor dat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: De tweelingzusjes van 15 maanden oud die dood zijn gevonden in hun woning in Frankrijk zijn wel degelijk overleden aan uitdroging. Dat bevestigt de autopsie. De ouders vonden de meisjes maandagmiddag levenloos in hun bed en alarmeerden de hulpdiensten. Die constateerde toen ook al dat de tweeling in de hittegolf door uitdroging om het leven was gekomen. De ouders, 32 en 35 jaar oud, zitten voorlopig in de cel. De 4 andere kinderen van het gezin lagen gisteren nog in het ziekenhuis. Ook zij hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders waren nog niet met het gerecht in aanraking gekomen. Ze riskeren nu gevangenisstraffen tot 30 jaar. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 andere kinderen raakten gewond. In het gebouw werd bijles gegeven. Het drama speelde zich af in de buurt van de stad Lahore, in het oosten van Pakistan. De politie heeft 2 personen opgepakt en onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is illegaal een tweede verdieping gebouwd, waardoor het dak instortte. In Pakistan zijn er geregeld instortingen aan gebouwen. Dat komt door onvoldoende veiligheidsmaatregelen en slechte bouwmaterialen. Op het WK voetbal is de match tussen Mexico en Ecuador nu toch begonnen met een uur vertraging. De aftrap was uitgesteld door het slechte weer in Mexico-stad waar de wedstrijd wordt gespeeld. Gisteravond plaatste Noorwegen zich al voor de 8e finales. De Nooren wonnen van Ivoorkust met 1-2. Noorwegen speelt zijn volgende match tegen Brazilië. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. Frankrijk komt in de 8e finales uit tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. De dag begint redelijk helder. Daarna komen er meer stapelwolken met plaatselijke kans op een bui. Het kan tot 25 graden worden. Ook morgen mogelijk nog wat regen. Daarna enkele droge en aangename dagen met temperaturen tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
3: Enagreen.
1: Energie-rebellie.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Een kleine verkeersboete kost voortaan 10% meer. Wie wat te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van 58. Wie zijn gsm gebruikt tijdens het rijden zal ook meer betalen, net zoals voor wie dronken rijdt. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut FIAS is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Dat er meer overtreders betrapt worden is vooral belangrijk, zegt Stef Wilms.
1: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
0: Vandaag starten de zomersolden en de meeste handelaars zijn van plan om te starten met kortingen tot 30%. De handelaars hebben nog zo'n vijfde of wat meer van hun voorraad. Dat komt onder meer omdat de verkoop de voorbije dagen en weken terug is gevallen. Mensen bleven weg uit de winkelstraten door de warmte. In verschillende Europese landen zijn er huiszoekingen geweest in een onderzoek naar misbruik van Europees geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige uiterst rechtse fractie Identité et Démocratie in het Europees Parlement. Daar maakten het Franse Rassemblement National, het Nederlandse PVV en het Duitse Alternatieve für Deutschland deel van uit. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere fractie. Het zou gaan om meer dan €4 miljoen aan Europese middelen. Naast Frankrijk zouden er ook huiszoekingen zijn geweest in Spanje, Italië en in België. In het oosten van Pakistan zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak instortte van het gebouw waar ze les kregen. Minstens 5 anderen raakten gewond. De politie heeft 2 mensen opgepakt en onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. Mogelijk is er illegaal een tweede verdieping gebouwd, waardoor het dak is ingestort. In Pakistan zijn er geregeld instortingen aan gebouwen, onder meer door slechte bouwmaterialen. Op het WK voetbal domineert Mexico duidelijk de wedstrijd tegen Ecuador. Het staat daar nu 2-0. Gisteravond plaatste Noorwegen zich voor de 8e finales. De Nooren wonnen van Ivoorkust met 1-2. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. En ook Frankrijk wist zich vlot te plaatsen. Het versloeg Zweden met 3-0. Frankrijk speelt in zijn volgende wedstrijd tegen Paraguay. En nadat Nederland gisteren is uitgeschakeld op het WK, heeft de bondscoach van Nederland, Ronald Koeman, aangekondigd dat hij opstapt. Nederland verloor gisteren van Marokko na strafschoppen. En na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. Vandaag wat stapelwolken met plaatselijke kans op een bui. Het kan tot 25 graden worden. Ook morgen mogelijk nog wat regen. Daarna enkele droge dagen met temperaturen tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
3: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Dookt. Een kleine verkeersboete kost vanaf vandaag 10% meer. Wie wat te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. En er komt ook 10% bij voor gsm'en achter het stuur en dronken rijden. Maar volgens verkeersinstituut FIAS is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt, zegt Stef Willems.
1: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar €100 kwijt zijn.
0: Vanaf vandaag rijden de bussen van de lijn volgens een nieuwe dienstregeling. Bij 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen doorgevoerd. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. Dat komt door besparingen en daar was de voorbije maanden al veel protest tegen van reizigers, gemeenten en mobiliteitsorganisaties. In verschillende Europese landen, ook in België, zijn er huiszoekingen geweest. Dat was in een onderzoek naar politieke partijen die Europees geld misbruikt zouden hebben. Vooral de voormalige uiterst rechtse fractie Identité et Démocratie komt in het vizier. Daar zaten het Franse Rassemblement National, het Nederlandse PVV en het Duitse Alternatieve für Deutschland bij. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere Europese fractie. Het zou gaan om meer dan €4 miljoen aan Europees geld dat onrechtmatig uitgegeven is. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich net geplaatst voor de 8e finales. Mexico versloeg Ecuador met 2-0. Frankrijk won tegen Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. De Fransen spelen in de volgende ronde tegen Paraguay, dat Duitsland uitschakelde. En ook Noorwegen gaat door na een 2-1 overwinning tegen Ivoorkust en met een beslissend doelpunt van Haaland. Noorwegen speelt in de 8e finales tegen Brazilië. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft zijn ontslag aangekondigd na de uitschakeling van Nederland op het WK. Nederland verloor gisteren tegen Marokko na strafschoppen. Er kwam veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij zelf. De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen. Vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Iedereen houdt van de zomer.
3: De tijd van je leven.
2: Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Goedemorgen, 1 juli is de dag van de komkommer. Voor telers start de drukste periode. Journalisten vrezen dan weer voor de komkommertijd.
5: Radio BNE, klaar wakker.
2: Herbert Verhaal.

De opener kwam van de Spinners uit 1970, It's a Shame. Woensdag 1 juli vandaag, wat zijn jouw plannen? Als je die wilt delen, dan lees ik ze graag in een berichtje. Reageren, dat doe je via het Radio Benenkanaal van VRT Max. En het is ook daar dat we vandaag weer spelen voor DAB Plus radio's. Hoor je enkele Radio Bene artiesten over de zomer zingen? Stuur dan een bericht met zomer. De winnaars van vandaag, die staan morgen op datzelfde Radio Benenkanaal van VRT Max.

Een evergreen van Doe Maar. In 2012 namen ze Gers Pardoel aan boord om dat liedje nog eens op te nemen voor de film Alles is Familie. Eigenaars van een pleziervaartuig hebben al hoogdagen beleefd door het warme weer. Wij gaan de komende minuten bootje varen met de Beach Boys. We

Beach Boys tot bijna 18:55. En er liepen hier al vakantiegroeten binnen van Hans Soenen. Hij bezoekt straks de Citadel in de Vauban-vesting, lees ik, Frankrijk. Maar pik nu klaar wakker mee op het Radio Bene-kanaal van VRT Max. Super, hè? Deze zomer, op 22 augustus, geeft Pascal Nasens haar eerste zaalshow in de Bourlas Schouwburg in Antwerpen. En misschien ook haar enige, zegt ze vanmorgen in het laatste nieuws. Het wordt een avond met verhalen over de relatie met eten, haar eigen parcours van vallen en opstaan en haar kijk op gezondheid en voeding. Ontroering, passie en humor zijn de vaste ingrediënten. 22 augustus dus, de eerste zaalshow van Pascal Nasens in Antwerpen.

0: Ja, die Jimmy Helms heeft toch een heel apart stemgeluid, zeer herkenbaar. En dat is ook de zanger van London Beat, die je vast en zeker kent van I've Been Thinking About You of You Bring On The Sun. Zometeen een kusjesdans hier bij Radio BNN. Er is al file naar Brussel, op de E19, een kwartier van Kontich tot voorbij Rumst, daar wordt gewerkt. En op de E40, 10 minuten file bij Erpenmeere, daar is door een ongeval één rijstrook dicht.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur het bericht.

0: motorpech en nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: VRT Radio BNE Live.

Natuurlijk weet ik graag wat er tussen je oren gebeurt bij het horen van onze evergreens. Neem nu die La Bamba van Los Lobos. Stond je ook nog in een feesttent op een houten dansvloer in een grote cirkel te wachten op iemand die je kwam kussen? Dat waren nog eens tijden, hè. Het is 6:57. Michael is nu al de best verdiende muzikale filmbiografie aller tijden. En gaat vooral over Michael Jackson in de periode van The Jackson 5.

The Jackson 5. Met 5 artiesten gaan we later dit jaar op Radio Benecruz. Stef Bos gaat mee, dankzij zijn dochter. Het was haar grote droom om eens op cruise te gaan. En die gaat dus in vervulling van 27 september tot 4 oktober.

Stef Bos, het is gebeurd. De eerste pronostiek is binnen. Edwin van de Veire uit Waarschoten denkt dat de Rode Duivels 2-2 gelijk zullen spelen tegen Senegal vanavond. Daarna volgen we penalties met een schitterende Courtois. En daardoor zullen de Belgen winnen. Bedankt, Edwin.

andare lassù. Ja, deze evergreen van Domenico Modugno had ook een doucheplaat kunnen zijn. Met welk vrolijk nummer wil jij graag eens klaarwakker worden? Vraag het aan via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Het is bijna 6:30. Dat is een lang opstel. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Brussel, 10 minuten vertragen vanaf Kontich. Door die werken zijn ook verbindingen gesloten. Het gaat om de afrit naar de N16 en Mechelen op de E19 vanuit Antwerpen en de opritten van de N16 en de R6 naar de E19 richting Brussel. Verkeer dat via de E19 vanuit Antwerpen komt en naar Willebroek, Mechelen-Noord of Mechelen-Centrum wil, neemt beter al de afrit in Rumst en daarna de Mechelse Steenweg. Wie van de N16 of de R6 naar Brussel wil, moet via de N16 in Battel omrijden via de Uilmolenweg naar de oprit in Mechelen-Zuid. Verkeer vanuit Lier en Duffel naar Brussel kan ook omrijden via de oprit in Rumst of de Tangent in Mechelen. Man, man, man. De andere files naar Brussel op de E40. 25 minuten erbij bij Erpenmeren. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Radio Bene.

Stan van Samang is later dit jaar de muzikale gast van Lisa Delbo tijdens haar kerstconcerten. Klinkt nog ver af, maar de voorbereidingen daarvoor zijn al volop bezig. En nu wat filmmuziek van bij ons.

0: uit Blueberry Hill, de film van Robbe de Hert, die we destijds in 1989 niet wilden missen in de bioscoop. 1 juni vandaag, een nieuwe dag met nieuwe kansen om te winnen.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.

Art Garfunkel. Ook in Duitsland moeten ze een bittere pil slikken omdat die Mannschaft zo vroeg uit het WK-voetbal werd gewipt. Benieuwd hoe de Belgen het zullen doen vanavond? Pronostiekjes zijn altijd welkom. Hoe dan ook, er staat een Duitser klaar die zich liet inspireren door David Bowie, Peter Schilling en ik bel de Weerman.

0: Het is een tongbreker, maar ik doe mijn best. Major Tom, völlig losgelöst. Van Peter Schilling. David, goedemorgen.
1: Mooi liedje.
0: Maar ja, ik was ook aan het genieten. Beetje jeugdsentiment, hè, voor ons toch?
1: Ja, zeker. Ah. Ja.
0: Het weer ziet er ook veelbelovend uit op dit moment.
1: Ja, maar zon en wolken wisselen af. Met ook wel kans op enkele plaatsige buien. Maar op de plaatsen waar die buien vallen, zelfs daar, is het meestal droog. Nu zeg ik het goed, hè, want ik denk dat ik het gisteren verkeerd heb gezegd.
0: Maar dat was gisteren. Allee.
1: Ja.
0: Herpak je.
1: Ik denk dat ik gisteren iets gezegd heb, blijkbaar, van... hoe was het weer? Maar jij hebt het onthouden, maar...
0: Waar het regent, blijft het droog.
1: Waar het regent, blijft het dan ook nog meestal droog. Dus dat is een beetje dezelfde boodschap vandaag. Met temperaturen rond een 3-24 graden tot plaatselijk 25. Aan de kust zitten we rond 20-21. Met een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht dan krijgen we brede opklaringen. Met temperaturen die schommelen rond 15 graden. Morgen... zon en bewolktere momenten daarbij. En ook dan is er kans op wat lichte regen of een bui. En kan wel, vandaag en morgen kan er toch wel een millimeter uitvallen. Dus het is... er is wel iets. Goed, vrijdag is het gedaan. Zaterdag, zondag ook, maandag ook, dinsdag. Allemaal met veel zon. Een paar wolkenvelden, niet veel. De temperaturen... die gaan richting 25 graden vanaf zaterdag. Dus voordien is dat zo 23 tot maximum 25. Daarna hoger 25 tot en met dinsdag, woensdag. En dan in de tweede helft, dan zou dat opnieuw richting 30 gaan. Donderdag zit nog rond 8, 29 op veel plaatsen. En dan zou daar 30 of 29 in zitten. En dan zou het weer wat zakken in de week van 13 juli, maar nog altijd wel rond 25 graden schommelen. Dus dat blijft overwegend mooi weer. Maar er is wel vandaag en morgen wel eens soms wat bewolking. Met daaruit hier en daar een aantal buien die vallen. Maar goed, meer dan dat zal het ook niet zijn. Dus het blijft een goede periode.
0: Nu, vanavond om 10 uur spelen de Belgen. Velen volgen dat in open lucht op groot scherm. Zal het regenen?
1: Nee, dan op dit moment niet. Als er buien zijn, dan is het vooral... deze namiddag tot 8 uur zie ik en daarna verdwijnt dat weer.
0: Oké, toppie. Dankjewel, tot straks, 7:15.
1: Tot dan.

uit de zomer van 69, Chris Andrews. Heb jij nog geen DHB Plus radio gewonnen? Nog in deze klaarwakker krijg je een nieuwe kans. Als je dan enkele Radio BNE artiesten over de zomer hoort zingen, stuur dan de zomer in een bericht via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Tot aan het nieuws van 7 uur heb ik nog een poëtische bui klaarstaan van Norah Jones. Zij vergelijkt de ogen van haar partner met het beeld van de zonsopgang.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst! Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà! Hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gemeenten waar een minister of parlementslid woont, halen meer subsidies binnen. Verkeersboetes worden duurder en Frankrijk, Mexico en Noorwegen gaan door op het WK. Gemeenten waar Vlaamse ministers en parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies van de overheid dan andere gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent over subsidies tussen 2004 en 2023. Gemiddeld is dat een kwart meer subsidies voor de gemeente waar een minister woont en 8,5% bij een parlementslid. Er zijn wel verschillen tussen politici onderling, zegt onderzoeker Benjamin Descamps van de UGent.
1: Wij zien dat het effect vooral te situeren is bij ministers die op het lokale niveau een sterk carrièrepad hebben uitgebouwd als minister of als schepen. We zien dat effect eigenlijk niet terugkeren bij ministers die van buiten de politiek zijn gerekruteerd uit het bedrijfsleven.
0: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz vindt het normaal dat politici ijveren voor investeringen in hun eigen regio. Een kleine verkeersboete kost vanaf vandaag 10% meer. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in plaats van €58. En er komt ook 10% bij voor gsm'en achter het stuur en rijden als je te veel gedronken hebt. Maar volgens Verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt, zegt Stef Willems.
2: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar €100 kwijt zijn.
0: Vanaf vandaag rijden de bussen van de lijn volgens een nieuwe dienstregeling. Bij 1 op de 3 lijnen zijn er wijzigingen doorgevoerd. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. Dat komt door besparingen en daar was de voorbije maanden al veel protest tegen van reizigers, gemeenten en mobiliteitsorganisaties. En nog een nieuwe maatregel die ingaat op 1 juli. Een nieuwe groep werklozen verliest zijn uitkering omdat werklozen nog maximaal 2 jaar een uitkering kunnen krijgen. In totaal zijn er zo'n 43.000 mensen in België die vanaf vandaag geen recht meer hebben op een uitkering. Sisse Michiels, voor Vlaanderen gaat het zelfs om de grootste groep tot nu toe.
3: Dat klopt. Sinds januari worden eigenlijk al uitkeringen geschrapt. Eerst van de mensen die al meer dan 20 jaar werkloos zijn. Later volgden dan werklozen die al meer dan 8 jaar geen job hebben. En vanaf vandaag gaat het dus om mensen die al tussen de 1 en de 2 jaar een uitkering krijgen. In Vlaanderen zijn dat bijna 14.000 werklozen. Een deel daarvan zal een leefloon aanvragen bij het OCMW. Zo'n 10% heeft dat trouwens al gedaan. Maar die OCMW's en de VDAB hopen dat van deze groep meer mensen opnieuw aan de slag gaan. Meer dan bij eerdere groepen. Het gaat nu namelijk om gemiddeld jongere mensen en omdat ze minder lang geleden nog aan de slag waren, kunnen ze waarschijnlijk sneller terug de stap zetten naar een job.
0: Dankjewel voor de uitleg. In verschillende Europese landen, ook in België, zijn er huiszoekingen geweest. Dat gebeurde in een onderzoek naar politieke partijen die Europees geld misbruikt zouden hebben. Vooral de voormalige uiterst rechtse fractie Identiteit en Democratie komt in het vizier. Daar zaten het Franse Rassemblement National, de Nederlandse PVV en Vlaams Belang onder andere bij. Volgens de Franse krant Le Monde zou er meer dan 4 miljoen euro aan Europees geld onrechtmatig uitgegeven zijn. Sport. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich vanmorgen vroeg geplaatst voor de 8e finales. Mexico versloeg Ecuador met 2-0. Tom Boudeweel.
4: Het was even wachten op de laatste wedstrijd van de dag. Door een onweer boven Mexico City begon het duel een uurtje later. Mexico startte furieus tegen Ecuador en leidde na een half uur met 2-0. Na de pauze trok de thuisploeg zich terug en incasseerde voor de 4e keer in evenveel wedstrijden geen enkel doelpunt. Eindstand een verdiende 2-0.
0: Frankrijk won tegen Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. Hij zit al aan 6 doelpunten op dit WK. De match werd gespeeld in New York, waar ook de finale plaatsvindt. En het doel is om naar daar terug te keren, zegt Mbappé.
5: Ik denk dat het objectief is om het zo snel mogelijk te gaan. Om het 19 juillet te gaan hier en te proberen te winnen.
0: De Fransen spelen in de volgende ronde tegen Paraguay. En ook Noorwegen gaat door. Het won met 2-1 tegen Ivoorkust. Het beslissende doelpunt kort voor het einde was van Haaland. Noorwegen speelt in de achtste finales tegen Brazilië. En de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft zijn ontslag aangekondigd na de uitschakeling op het WK. Er kwam veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Nederland liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij zelf. En op Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor in 3 sets van de Australische Maya Joint, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena Williams is er 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was al 4 jaar geleden dat ze nog eens een enkel wedstrijd gespeeld had. De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen, vrijdag is het droog en zonnig. Vooraan, gemeentes waar Vlaamse ministers of parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies dan anderen. Vooral ministers die eerst lokaal actief waren, halen meer subsidies binnen voor hun thuisbasis. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Sophie.
7: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
6: Er is file naar Brussel op de E40, ruim een uur, bij Erpenmeren. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Richting Brussel, 10 minuten erbij, vanaf Kontich. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten en zijn er plaatselijke omleidingen. Meer info daarover vind je op de website van Wegen en Verkeer.
7: Radio BNE.
9: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Wees welkom.

Uit 92, toen nog een 45 toerenplaatje van Mama's Jasje zonder verhaal. Voor Karien Sjoen uit Dadizele is deze 1 juli al 34 jaar een bijzondere dag. Want toen werd ze voor het eerst mama. Proficiat!

Help Yourself van Tom Jones uit 68. Toen bestonden er nog geen online zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Nu zijn ze er, hè. Bijvoorbeeld als je wil minderen of stoppen met alcohol. Het is 7:13. Stoppen met repeteren, dat zit er niet in bij Koen Krukke. Vandaag vertelt hij in TV-familie dat hij zelfs op vakantie zijn rollen instudeert. Daarvoor neemt hij zijn iPad mee en zijn oortjes. Wel wordt hij al eens door zijn man Jan op de vingers getikt omdat hij te luid aan het zingen is aan het zwembad en daardoor de rust verstoort van de andere gasten. Zwembad ja, naaktstrand nee, lees ik voor Koen Krukke. Als je nog jong en strak bent, heeft het misschien wat, zegt hij, al hield hij in die fase van zijn leven ook altijd zijn zwembroek aan. Gelukkig maar. De volgende zanger nam zijn album volledig naakt op. Jeremy Vrielink.

Afgelopen zaterdag zorgde Jeremy Vrielink voor het betere stuntwerk in de Radio BNE Vlaamse 30. Zijn single Op weg naar mezelf klom maar liefst 18 plaatsen, staat daar nu mooi op 12. En nu een evergreen van Linda Ronstadt. Deze zomer wordt ze 80.

0: Nou ja, de juiste...
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: VRT Radio.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Mannekes, heb je dat gezien?
6: Heb je wat gezien?
5: De grote zomerdeals bij Gamma.
7: Ja, ze doen.
8: Met kortingen.
6: Tot 50%.
5: En de bon in de folder.
6: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
5: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
7: Bompie, wij klussen mee.
9: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Soul Sister, na die wondermooie evergreen van Cyndi Lauper, Through Colors, over jezelf kunnen zijn. En dat was in 86 blijkbaar ook niet zo vanzelfsprekend. Het is 7:58. Er is file naar Brussel op de E40, een half uur tussen Wetteren en Erpenmeren, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord door werken in beide richtingen over twee smalle rijstroken, daardoor verschillende vertragingen van 10 minuten. En op de E16 naar Willebroek een kwartier erbij aan de werken in Temse. Radio Bene.

De Dolly Dots. En ik kan me echt geen leven voorstellen zonder radio. Ben hier zeker de enige niet. Velen luisteren via VRT Max, maar willen eigenlijk wel zo'n DAB Plus radio. Wel, je kan die winnen. Nog in deze klaarbakker zullen enkele Radio Bene-artiesten over de zomer zingen. Hoor je dat? Stuur dan zo snel mogelijk het woord zomer naar ons. Dat gaat heel snel via het Radio Bene-kanaal op VRT Max, waar je kan reageren. En de winnaars van vandaag, die staan morgen op datzelfde Radio Bene-kanaal. Veel succes!

0: Lighthouse Family, wat hebben wij toch fantastische luisteraars, hè? Bart Bruggeman stuurt me net iets wat mij volledig ontgaan was. Hij feliciteert ons met 2 jaar Radio Bene. En dat klopt, hè? 2 jaar geleden veranderde de naam van onze zender in Radio Bene. Merci om ons daaraan te herinneren, Bart. En in zijn bericht staat ook een pronostiek voor vanavond. De Rode Duivels winnen met 2-0 van Senegal. Alsjeblieft.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Krevel.
7: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Op de Festival Sherrick Act Festival!
9: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: El Charro kon niet alleen zingen, maar ook muziekinstrumenten nabootsen met zijn stem. Maar misschien eens uitproberen rond de ontbijttafel. De een bootst een instrument na, de ander probeert het te raden. Ik voorspel hier en daar de slappe lach.
1: Ik

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Hey David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Ja, iemand vroeg daarnet, vraag eens aan David de windsnelheid. Ik wil fietsen. Ben zijn naam kwijt, maar hij vroeg het in een berichtje. Dus vergeet dat niet. Hè. Enfin, wat krijgen we vandaag? De zon?
1: Zon en wolken die afwisselen. Meeste zon aan de kust. Maar daar kunnen er ook wel tijdelijk wat wolken zijn. Een aantal buien ook, vooral in het binnenland. Het centrum van het land heeft een iets grotere kans. Maar het kan eigenlijk overal landinwaarts. Het is niet veel. Enkele buien, zelfs op de plaatsen waar er buien zijn, ja, is het toch meestal droog. De wind vandaag, dat is meestal een 2 Beaufort in het binnenland. Misschien in het noordwesten net een 3 Beaufort. Dus een lijn zo van Antwerpen richting Veurne. Het noordwesten daarvan kan dat 3 Beaufort zijn deze namiddag. Uit het ook nog altijd westen tot noordwesten. En dan vanavond, vannacht wordt dat weer zwakker. Aan zee is dat wel een matige wind, uit zuidwest dan. Maar heel rustig in het binnenland. En dan zijn die opklaringen ook weer overal breed vannacht. En droog weer, temperaturen vandaag rond een 3-24 graden op veel plaatsen en 21 graden aan de kust. Volgende nacht zakken we naar een 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we dan op sommige plaatsen al wat bewolking. Op andere volgt dat dan. Wat meer stapelbewolking, ook opnieuw een aantal plaatselijke buien. Iets meer wind ook. Windkracht 3 tot misschien nipt plaatselijk 4. Aan zee is dat 4 tot 5. Dat is een westelijke wind. Met morgen ook ongeveer dezelfde temperaturen. Vrijdag ook. Droog. Vaak veel zon. Iets rustiger wat de wind betreft. En dan in het weekend een beetje meer wind opnieuw uit het westen. Flink wat zon, soms wat wolkenvelden. Dat gaat dan vooral om wat stapelbewolking in het binnenland. Zondag misschien iets meer dan zaterdag. Ook maandag zitten we rond een graad of 4,25. En de Kempen 26. En dan eigenlijk dinsdag ook nog. En dan gaat het stilaan omhoog. Tweede helft van de week zouden we weer tegen 30 graden aanschurken. Plus of min 2 graden natuurlijk. Ik bedoel, op zo'n termijn. Dus laten we zeggen in de buurt van 30 graden met veel zon. En dat gaat zo verder naar het weekend van 11, 12 juli. En daarna lijkt het weer wat richting 5 of 26 graden te vallen. Maar het ziet er dus ook naar uit dat die derde week van juli, dus dan wil ik zeggen de week van de 13e, dat die ook warmer dan normaal zou verlopen. Die signalen blijf ik maar krijgen, dat verandert niet. Ik ga ervan uit dat die kans groter is dan dat we dan heel koel weer krijgen, bijvoorbeeld.
0: Zomer op zijn beste in Vlaanderen, hè?
1: Ja, dat is zo. Geen extremen. Nu volgende week, eind volgende week of tweede helft wordt het wat warmer. Maar zonder dat we richting 35 graden gaan. En ik hoop dat die voorspelling ook bevestigd blijft.
0: Dankjewel voor de windsnelheid. Krijg ik hier van Yves Boussemare uit Jouwbeke. En wat mij betreft bedankt voor het hele weerpraatje, David.
1: Voilà, hè. U vraagt, wij draaien.
0: Tot morgen, hè. Geniet van je dag.
1: Bye bye. Jij ook. Bye.

kan ook goedkoop zijn. En dan heb ik het over het feest zelf. Niet te veel tralala en alleen wettelijk. Daarover had Gilbert O'Sullivan het. Het kan ook anders, hè. Op Ibiza zagen we een sprookjeshuwelijk op het strand. Dan had ik ook te doen met de genodigden. Op een strand wil je 's middags alleen in je zwembroek staan en niet in een driedelig kostuum. Het is 5 voor 8. We gaan op een bijzonder rustige manier naar het nieuws van 8 uur met de mannen van Clouseau.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 8 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Gemeenten waar een minister of parlementslid woont halen meer subsidies binnen. Verkeersboetes worden duurder en Frankrijk, Mexico en Noorwegen gaan door op het WK. Gemeentes waar Vlaamse ministers en parlementsleden wonen krijgen meer subsidies van de overheid dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent over subsidies tussen 2004 en 2023. Gemiddeld haalt een gemeente een kwart meer subsidies binnen als er een minister woont en 8,5% met een parlementslid in de gemeente. Het is makkelijker voor politici die ook op het Vlaamse niveau werken om subsidies te krijgen, zegt onderzoeker Benjamin Descamps van de UGent.
1: Uit onze bevraging blijkt dat sommige ministers of parlementariërs nu eenmaal de weg naar Brussel iets beter kennen. Ze kennen de oproepen beter, de criteria waaraan oproepen moeten voldoen. Het zijn dikwijls ook meer ervaren politici, bestuurders, die dus ja, voor hun stad of hun gemeente dat voordeel kunnen bewerkstelligen. Politici die zien het ook wel als hun taak om voor hun regio meer subsidies te verwerven.
0: Een kleine verkeersboete kost vanaf vandaag 10% meer. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. En er komt ook 10% bij voor gsm'en achter het stuur en rijden als je te veel gedronken hebt. Maar volgens verkeersinstituut FIAS is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt, zegt Stef Willems.
2: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar €100 kwijt zijn.
0: Bij de lijn gaat vandaag een nieuwe dienstregeling in. Er zijn wijzigingen bij 1 op de 3 buslijnen. Ze werden samengevoegd, ingekort, omgeleid of er zijn haltes geschrapt. 40 lijnen verdwijnen helemaal. Dat komt door besparingen en daar was de voorbije maanden al veel protest tegen van reizigers, gemeenten en mobiliteitsorganisaties. En nog een maatregel die ingaat vandaag op 1 juli. Een nieuwe groep werklozen verliest zijn uitkering omdat de voorwaarden strenger geworden zijn. Voor Vlaanderen gaat het zelfs om de grootste groep tot nu toe. 14.000 mensen die geen recht meer hebben op een uitkering. Al sinds januari worden er uitkeringen geschrapt. Eerst bij de mensen die al het langst werkloos waren. En nu zitten we bij de vierde groep die nog niet zo lang zonder werk zit. De hoop is dat de meesten sneller weer aan een job geraken en minder een beroep zullen doen op een leefloon, zegt Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
3: Op dit moment hebben ongeveer 1 op 10 mensen uit de vierde golf een aanvraag gedaan bij het OCMW. Op basis daarvan zien we dat de groep meer divers is dan bij eerdere golven. Dus het gaat zowel om jonge mensen als oudere mensen, mensen met spaargeld, mensen zonder spaargeld. We gaan er in het algemeen van uit dat het gaat om een groep die toch wat een kortere afstand heeft tot de arbeidsmarkt en dat zij daardoor minder geneigd zullen zijn om bij het OCMW te komen aankloppen.
0: In Venezuela heeft een reddingsteam nog een jongen van 3 levend van onder het puin gered, 6 dagen na de aardbevingen daar. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers, maar de kans om nog mensen levend terug te vinden wordt elk uur kleiner. Het dodental is ook gestegen naar meer dan 1900. De wereldwijde temperatuur van het zeewater lag in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog, gemiddeld 21 graden. Dat blijkt uit waarnemingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. De wetenschappers schrijven de recordtemperaturen toe aan weerfenomeen El Niño en aan de klimaatopwarming. Er is al sinds februari een hittegolf in de zee en dat heeft grote gevolgen, zegt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee.
4: Als die zee warmer is, kan die het land minder gemakkelijk afkoelen. En dus dat airco-effect door die oceaan, ja, wordt dan ook weer net iets minder. En telkens er een dergelijke marine hittegolf optreedt, zien wij toch wel een redelijk massale sterfte af en toe van plankton. Het zijn toch een belangrijke schakel in heel het ecosysteem en het hele voedselweb. Daar leeft al het andere leven vrijwel van. Zeker als je dan denkt aan vissen en zo. De visserij kan daar ook een effect van ondervinden.
0: Sport op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich vanmorgen vroeg geplaatst voor de 8e finales. Mexico versloeg Ecuador met 2-0. Frankrijk won vannacht tegen Zweden met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer. Hij zit al aan 6 doelpunten op dit WK. De match werd gespeeld in New York, waar ook de finale zal plaatsvinden. En het doel is om naar daar terug te keren, zegt Mbappé.
5: Je pense que l'objectif c'est d'aller le plus loin possible, d'aller le 19 juillet de revenir ici et essayer de gagner.
0: En ook Noorwegen gaat door. Het won met 2-1 tegen Ivoorkust. Het beslissende doelpunt kort voor het einde was van Erling Haaland. Hij zit aan 5 doelpunten. De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft zijn ontslag aangekondigd na de uitschakeling op het WK. Er kwam veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Nederland liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. De dag start meestal zonnig, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Vooraan, gemeenten waar Vlaamse ministers of parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies dan anderen. Vooral ministers die eerst lokaal actief waren, halen meer subsidies binnen voor hun thuisbasis. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Merci, Sophie.
7: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Radio BNE.
6: Er is file naar Brussel op de E40, een half uur vanaf Erpenmeren. Op de A12, 20 minuten van Breendonk tot Londerzeel. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Er zijn vertragingen van 15 minuten. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten en zijn er plaatselijke omleidingen. Meer info vind je daarover op de website van Wegen en Verkeer. Door een ongeval is de E429 naar Halle volledig versperd tussen Edingen en Tubeke. Op de E313 naar Hasselt sta je 20 minuten in de file van Massenhoven tot Herentals-West. Dat komt door een ongeval. En op de N16 naar Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Temse.
7: Radio Bene.
9: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Gaan we winnen?

0: Werd je nog maar net wakker met het nieuws en die leuke evergreen van Billy Paul? Dan heb ik goed nieuws. Onze Radio Bening-artiesten bleven tot nu toe zeer rustig over de zomer. Maar daar komt dit uur verandering in. Hoor je hen over de zomer zingen? En wil je een DAB Plus radio? Stuur dan zomer via het Radio Bening-kanaal op VRT Max.
1: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

gevoel van tijd los, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoel.

Nederland bekomt van de uitschakeling op het WK. En dat zal bij Willeke Alberti niet anders zijn. Ze heeft een sterke band met het Oranje Elftal. En nam ook het lied O Nederland, Oranjeland op. Rond middernacht onze tijd liep de persconferentie van onze bondscoach Rudy Garcia af. Met naast hem Charles de Ketelaere. En op Sporza lees ik dat ze beide opvallend rustig waren. Blijkbaar waren ze tijdens de eerste drie wedstrijden nog niet helemaal fit. Nu wel, zeggen ze. De aftrap van België-Senegal wordt om 10:00 vanavond gegeven. Als de Rode Duivels doorstoten naar de achtste finales, dan zullen ze tegen de VS of Bosnië-Herzegovina spelen. Maar eerst winnen dus vanavond tegen Senegal. Spannend. En onze weerman was formeel. Hè. Wie de wedstrijd buiten volgt, zal dat in droge omstandigheden kunnen doen. Met een natje en een droogje.

Uit Australië, The Seekers. De leden van de groep hadden allemaal iets met folkmuziek. En dat was eraan te horen, hè, in Georgie Girl. Het is nog maar ruim 7:15. Misschien nog wat vroeg. Maar onderschat de Radio Beni-luisteraar niet als het over dansen gaat. De Indianendans.

0: Johnny Wakelin had het over een legendarische bokswedstrijd die in 1974 plaatsvond in Zaïre, het huidige Congo. Nog een paar platen te gaan en dan kan je een DHB Plus radio winnen. Hoe? Ah zo.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DHB Plus toestel.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: VRT.

Laura Brannigan. Het warme zomerweer neemt een korte adempauze. Hoewel, tot 25 graden vandaag is verre van slecht. Maar we zijn meer gewoon, hè. En we zullen meer krijgen volgende week. En bij de volgende artiesten van bij ons denk ik dan sowieso aan haar opblaasbare jacuzzi, waarin ze uren kan ronddobberen met de rest van het gezin. Sabine Tiels.

0: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
0: Radio BNE.

ja, wat mij betreft het hoogtepunt van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival dit jaar. Ineens stond ze daar, Vicky Leandros, met haar eerste Songfestival deelname uit 1967. L'amour est bleu.

Harold Melvin en The Blue Note. Tot 9:06. Nog eens kijken naar de voornaamste verkeersproblemen. Op de E40 na de kust een beetje vertragen tussen Drongen en Nevelen door een ongeval. Er is file naar Brussel op de E40, een half uur vanaf Erpenmeren. Op de A12 een kwartier van Breendonk tot Londerzeel. En op de E314 20 minuten erbij bij Lummen komt door een ongeval. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Richting Brussel een kwartier vertragen vanaf Kontich. Richting Antwerpen is dat 25 minuten vanaf Zemst. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten. En er zijn plaatselijke omleidingen. Meer info daarover vind je op de website van Wegen en Verkeer. In Antwerpen zijn door werken de Groenendaallaan en de oprit Merksem naar de ring afgesloten. Door een ongeval is de E429 naar Halle volledig versperd tussen Edingen en Tubeke. Op de E313 naar Hasselt sta je 40 minuten in de file van Massenhoven tot Herentals-West. Komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je bijna drie kwartier van Sint-Annelinkeroever tot Deurne. Daar is een aanrijding gebeurd. En op de N16 tenslotte naar Willebroek 20 minuten erbij aan de werken in Temse.

Hoor eens. Eén en alle gezelligheid. Kinderen, accordeon, de stem van Dana Winner. Ja, zij heeft het getroffen, hè, met het weer voor haar zomerse cocoonavonden. Eerstvolgende halte is nu zaterdag in Sint-Truiden.

0: The Supremes. Ben jij bij de langslapers? Groot gelijk, maar ik moet je wel zeggen dat onze Radio Bene-artiesten hun zomerse zangmoment al lieten horen. Dan had je de kans om een DAB Plus radio te winnen. Maar, niet getreurd. Er volgt nog een kans vandaag. En de winnaars van vandaag die zien morgen hun naam verschijnen op het Radio Bene-kanaal van VRT Max.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
6: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Fox on the Run van The Sweet. Bij ons ooit op plaat gezet door Sergio en Sandy van Touch of Joy. Het is 10 minuten voor 9.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Zomerse hit van Willy Sommers. Daaruit plukken we elke dag een lied. En als ik het volgende nummer hoor, dan denk ik terug aan de jaarlijkse vedetteparade van de Kuurense lokale omroep. Begin de jaren 80, nog lang voor Tien om te zien er was, was Willy een vaste waarde op de affiche en zong iedereen mee met dit nummer.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Album van de week.

juli zomers met mooie promotie voor onze Vlaamse kust. De verkopers van reizen naar Spanje vonden dat misschien minder plezant om naar te luisteren. En je mag al eens raden welk lied we morgen uit zijn zomerse hits zullen opzetten. Geef je een tip. Olé, olé, olé, olé. En nee, het gaat niet over de Rode Duivels.

0: klaar voor de volgende hittegolf. Tot morgen.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
8: Ego Keukens.
7: Nu solde tot 30% korting.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Tongt. Bij de politie in Mechelen komt er een strafonderzoek om te achterhalen of jobstudenten taken hebben gedaan die alleen politiemensen mogen uitvoeren. Dat bevestigt het Antwerpse parket. De studenten zouden vertrouwelijke databanken hebben kunnen inkijken en ze zouden ook zelf processen verbaal hebben opgesteld. Dat is strafbaar. Als er een Vlaamse minister of een parlementslid in je gemeente woont, is de kans groot dat je gemeente meer subsidies binnenhaalt. Onderzoek van de UGent heeft dat uitgewezen. Het scheelt gemiddeld bijna een kwart aan extra subsidies met een minister in je gemeente. Die politici kennen het systeem vaak beter, zegt onderzoeker Benjamin Descamps van de UGent.
1: Uit onze bevraging blijkt dat sommige ministers of parlementariërs nu eenmaal de weg naar Brussel iets beter kennen. Ze kennen de oproepen beter, de criteria waaraan oproepen moeten voldoen. Het zijn dikwijls ook meer ervaren politici, bestuurders, die dus ja, voor hun stad of hun gemeente dat voordeel kunnen bewerkstelligen. Politici die zien het ook wel als een taak om voor hun regio meer subsidies te verwerven.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika heeft een reddingsteam een jongen van 3 van onder het puin gered, 6 dagen na de aardbevingen daar. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers, maar de kans om nog mensen levend terug te vinden wordt elk uur kleiner. Pauline Lambert.
2: Juan Andrade kruipt met een lamp en een stofbril onder de brokstukken van zijn appartementsgebouw. De voorbije dagen heeft hij al 9 mensen met zijn blote handen van onder het puin gehaald, samen met andere vrijwilligers. Maar zijn eigen vrouw, dochter, moeder, zus en nichtje zijn nog vermist, net als tienduizenden anderen. Internationale reddingsteams kunnen niet overal gaan helpen, dus steken burgers zelf de handen uit de mouwen.
3: La fe es lo último que se pierde y nosotros aquí vamos a seguir trabajando hasta que podamos sacar todo. Venga o no venga gente, venga o no venga ayuda.
2: De kans om mensen nu nog levend terug te vinden is klein, maar Juan gelooft nog steeds dat hij zijn familie kan redden. Hij zegt dat hij zal blijven zoeken of er nu hulp komt of niet.
0: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich vlot geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Noorwegen gaat ook door na een 2-1 overwinning tegen Ivoorkust. En ook gastland Mexico zit er nog bij. Het won met 2-0 tegen Ecuador. Bij Nederland neemt bondscoach Ronald Koeman ontslag na de uitschakeling van gisteren. De Nederlanders gingen eruit tegen Marokko na strafschoppen. En daar hebben de Rode Duivels in elk geval op getraind in aanloop naar een wedstrijd van vanavond tegen Senegal, zegt Charles de Ketelare.
4: Je weet dat in een knock-out fase dat op die dingen kan aankomen, dus het is belangrijk dat je daarop traint, maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen, want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is, maar je kan het niet simuleren op training. Een penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
0: Meestal zonnig vanmorgen, daarna meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo.
7: Hallo. Hallo!
5: Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
8: Tot binnenkort.
9: Nu bij Maxizo, het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
12: Lotto is op zoek naar tenen.
10: Tenen?
12: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
10: Oh.
12: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
13: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
12: Sessibo. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
14: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
15: En ook uw budgetvakantiepech.
14: Wat?
15: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
14: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
15: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
15: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
16: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Krevel.
4: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
9: Heb je de dag gezien?
8: De grote zomerdeals bij Gamma.
10: Ja, ze doen.
11: Met kortingen.
9: Tot 50%.
8: En de bon in de folder.
9: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
12: Ook gezien.
8: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
12: Pompie, weet. Mee.
13: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De luchthaven in Zaventem verwacht dit jaar opnieuw 4% meer passagiers dan vorig jaar. In juli en augustus nemen meer dan 5 miljoen mensen het vliegtuig op Brussels Airport. De oorlogen en de duurdere tickets door de gestegen brandstofprijzen hebben dus weinig impact gehad. Maar mensen kiezen wel voor andere bestemmingen, zegt topman Arno Feist.
1: Ik denk dat veel mensen tevreden zijn dat ze met vakantie kunnen vertrekken. We zien wel een soort verschuiving opnieuw van de bestemmingen. Dus de verre afstandbestemming misschien een beetje minder. Meer Europa, Noord-Afrika, heel populair. Misschien heeft dat ook een impact gehad op de mensen. Die zeiden, oké, ik blijf liever dichter bij huis.
0: Voor jongeren die in Vlaanderen blijven en op kamp gaan, is Limburg dan weer de populairste bestemming. De jeugdbewegingen hebben daar deze zomer meer dan 600 kampen gepland. De plaatsen zijn goedkoper dan in andere provincies. Landbouwster Karen Hanoset verhuurt velden in Bocholt en zegt dat de strengere regels in Wallonië ook een rol spelen.
2: De vraag is toegenomen, zeker nadat er in de Ardennen een stop gezet geweest is met boeren die niet meer mochten omwille van geluidsoverlast, alcohol die er niet meer genuttigd mocht worden. Ja, heel streng zijn ze daar geworden en dan is de vraag hier wel toegenomen, ja.
0: Een bestuurder die twee ouders en hun 8-jarige dochter doodreed in de zomer van 2024, krijgt in hoger beroep een strengere straf. De rechter legde hem 5 jaar cel op, waarvan 2 jaar effectief. In februari was dat maar 1 jaar effectief, waardoor hij helemaal niet naar de cel moest. Het parket ging toen in beroep tegen die uitspraak. Bij het zware ongeval in Ruddervoorde in West-Vlaanderen stierven 3 leden van 1 gezin die met de auto op weg waren. De dader reed meer dan 200 km/u en had te veel gedronken. Hij was ook al eerder veroordeeld voor verkeersinbreuken. Het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, SENSOA, roept de Belgische overheid op om de Amerikaanse anticonceptiemiddelen over te kopen die bij ons opgeslagen liggen. De stok met onder meer condooms en HIV-medicatie was bedoeld voor Afrikaanse landen, maar ligt sinds vorig jaar te vervallen in een magazijn in Geel. Dat komt omdat president Trump het hulpagentschap USAID stopgezet heeft dat eigenaar is van de stok. We moeten vermijden dat alles vernietigd wordt, want Afrika heeft er nood aan, zegt Sarah Salarkia van SENSOA.
3: Minstens 362.000 ongewenste zwangerschappen, maar ook 161.000 ongeplande geboorten en 110.000 onveilige abortussen. En 1,4 miljoen vrouwen in Afrika zullen geen anticonceptie kunnen gebruiken terwijl ze dat wel wensten door het moedwillig verloren laten gaan van deze middelen.
0: Zonnig, straks meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, een hele fijne morgen. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Kruijbeke. Op de A12 een kwartier vanaf Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ruim 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. De weg is daar vrij, maar er is ondertussen een nieuw ongeval gebeurd bij Antwerpen Centrum. Op de N16 naar Willebroek een kwartier aan de werken in Temsen. File naar Brussel op de E429, 20 minuten van Edingen tot even voor Tubeke door een ongeval en verder 10 minuten bij Halle. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Richting Brussel gaat het 10 minuten trager vanaf Kontig, richting Antwerpen een kwartier vanaf Mechelen-Zuid. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten tussen de N16, de R6 en de E19 gesloten. Er zijn er plaatselijke omleidingen. Meer info daarover vind je op de website van Wegen en Verkeer.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: De grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
5: Vanessa van

is officieel. De zomervakantie is begonnen. Vraag jij je ook af waar de eerste 6 maanden van dit jaar opeens naartoe zijn? Het klopt echt, hè, wat ze zeggen. Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd vliegt. De schoonheid van die Pretty Woman waarover Roy Orbison zingt is vergankelijk. Maar de muziek die je hoort op Radio Bene is dat niet. Tijdloze evergreens uit binnen- en buitenland. Vaak met een hoog meezinggehalte. En gelukkig dat er op meezingen nog altijd geen leeftijd staat. Soms de

Als je de zonde zedenliefde altijd in de buurt hebt, dan ben je een gelukkig mens. Hilde van Velde is zelfs gelukkig terwijl ze aan het strijken is in Essen. Dankzij de vrolijke zomerse muziek op Radio Beni. Tof berichtje dat ze stuurt via VRT Max. Grote merci daarvoor, Hilde. Een volgende meezinger meldt zich over exact 3 minuten. Als je het goed vindt, gaan we eerst genieten van een topslow van Dolly Parton.

0: De Mechelse rapper Pita, exact 20 jaar geleden, toen we dachten dat 37 graden er zwaar over was. De tijden veranderen en het klimaat verandert mee. Maar chillen met je maten, dat kun je gelukkig nog altijd doen.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatke, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En daarvoor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor 499 euro na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
8: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Lopez met een liedje van Leonard Bernstein uit West Side Story, I Wanna Be in America. Straks zijn alle ogen gericht op Seattle. Om 10 uur vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Senegal. Ik weet niet of jij al stress voelt, maar ik wel. Als je graag aan een pronostiek waagt, doe dat via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Ik hoop dat er rond middernacht veel te dansen valt. Wim Luijs is er helemaal klaar voor.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: VRT Radio BNE Live.

Wat hebben het WK voetbal en de naakte mens met elkaar gemeen? Geen Italië. Tot spijt van het Toto Cotugno ongetwijfeld. En laten we ons hoeden voor leedvermaak, want wie laatst lacht, lacht nog altijd best. Roland uit Gent voorspelt wel een klinkende 3-0 voor de Belgen straks, met een glansrol voor Lukaku. Daar teken ik voor, Roland. En voor wie het allemaal niks kan schelen, er zijn nog andere sporten ook, hè, naast voetbal. Leef je uit, het is zomers.

Staat er genoeg wind voor om te windsurfen vandaag? Ik heb geen idee. Ik concentreer mij liever even op wat er op dit moment op de weg gebeurt. Traag naar Antwerpen op de E17, een half uur vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en Halle. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Richting Antwerpen daarom 1 kwartier extra vanaf Mechelen-Zuid. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten afgesloten. Daar zijn plaatselijke omleidingen.

Ja man, I can't help falling in love with you, UB40. Berichtje van Guy uit Boom. Hey, de Belgen winnen met 3-1 straks. De doelpunten komen van De Bruyne, Lukaku en Pardo. En dit zijn mijn 11 starters. Courtois, Ngoy, De Kuyper, Mechelen, Van Aken, Doku, Tielemans, De Bruyne, Pardo en Lukaku. Ja, ik vind het tof dat je die pronostieken doorstuurt. En nog toffer dat je er duidelijk een goed gedacht in hebt. Go Devils!

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een verjaardag pakken?
5: Adventure. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: De Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
7: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
6: Doorbakken.
7: Zeker?
6: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaak-sensatie van elke generatie.

soundcheck leert mij dat je op Aphrodite's Child niet moet rekenen. Wil je op tijd komen? Of wil je straks zeker op tijd voor tv zitten om te supporteren voor de Rode Duivels? Het is helemaal niet 5 uur. Het is 11:14. Over een kleine 12 uur wordt er dus afgetrapt tegen Senegal. Maar tijd is zeer relatief. Jean bijvoorbeeld stuurt, ik denk dat ze gaan verliezen, 1-3. Maar ik ga wel opstaan om te kijken. Ik woon in Thailand en dan is het hier midden in de nacht. 3 uur. Goh ja, er wordt voornamelijk winst voorspeld, maar toch ook wel verlies. Kom, we gaan voor een klein muzikaal momentje van hoop. Geloof en bezinning nu in Radio B9. Gewoon genieten.

Wel voor Frankrijk zijn, denk ik. Maar dit is voor de Belgen vandaag. Zelf kun je hier deze week ook winnen trouwens. Een DAB Plus Radio. Hoor je artiesten in koor over de zomer zingen? Stuur dan snel het woord zomer naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. En check dan ook de dag erop of je iets gewonnen hebt. Succes!

0: Ons mooiste koppeloot, Nicole en Hugo. En dat is natuurlijk veel belangrijker nog dan het
1: This
0: voetbal.
1: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

0: jaar voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
3: Heb je wat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Pompie, wij klussen mee. Yeah!
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Docht. Op Antwerpen Linkeroever is brand uitgebroken in een flatgebouw van 10 verdiepingen. Er zijn hoge rookpluimen te zien en de brandweer is massaal uitgerukt. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het gebouw wonen zo'n 200 mensen en de evacuatie is aan de gang. Het is complex om een brand op grote hoogte te blussen, laat de brandweer weten. Ze vraagt mensen in de buurt ook om ramen en deuren gesloten te houden. Een bestuurder krijgt in beroep een strengere straf omdat hij in de zomer van 2024 een gezin doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen. De rechter legde hem opnieuw 5 jaar cel op, waarvan deze keer 2 jaar effectief. Begin dit jaar kreeg hij maar 1 jaar effectief. Daardoor moest de man niet naar de cel. Het parket ging toen in beroep. En nu moet hij mogelijk toch nog naar de gevangenis, zegt zijn advocaat Walter van Steenbrugge.
1: Zijn profiel komt overeen met iemand die schuldinzicht heeft, die weet dat hij moet werken aan een aantal zaken en de rechtbank heeft hem die kans gegeven. Als hij terug naar de gevangenis moet, dan denk ik dat er heel snel kan overgeschakeld worden op het systeem van het elektronisch huisarrest. Mijn cliënt komt er nu goed vanaf, maar het zal natuurlijk zijn zwaarste straf zal zijn dat hij levenslang moet leven met het feit dat hij zo'n drama heeft aangericht.
0: Want bij het zware ongeval in Ruddervoorde stierven een koppel en hun dochter van 8 jaar op de terugweg van een uitstap naar zee. De bestuurder reed meer dan 200 km per uur en had te veel gedronken. Hij was ook al eerder veroordeeld voor verkeersinbreuken. De luchthaven in Zaventem verwacht dit jaar opnieuw 4% meer passagiers dan vorig jaar. In juli en augustus nemen meer dan 5 miljoen mensen het vliegtuig op Brussels Airport. De oorlogen en de duurdere tickets door de gestegen brandstofprijzen hebben dus weinig impact gehad. Maar mensen kiezen wel voor andere bestemmingen, zegt topman Arno Feist.
2: Ik denk dat veel mensen tevreden zijn dat ze met vakantie kunnen vertrekken. We zien wel een soort verschuiving opnieuw van de bestemmingen. Dus de verre afstandbestemming misschien een beetje minder. Meer Europa, Noord-Afrika, heel populair. Misschien heeft dat ook een impact gehad op de mensen die zeiden oké, ik blijf liever dichter bij huis.
0: Nog nooit deden zoveel jongeren mee aan de start- en eikingstoetsen van de universiteiten. Voor sommige opleidingen is een starttoets verplicht, bijvoorbeeld voor chemie, biologie en geografie. Wie daar niet voor slaagt, mag zich wel inschrijven voor de opleiding, maar moet bijles volgen. De starttoetsen zijn er om studenten een duidelijk beeld te geven welke kennis verwacht wordt aan het begin van de opleiding. Straks meer wolken met hier en daar een bui en tussen 21 en 25 graden. Morgen kan er wat lichte regen vallen en vrijdag is het droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen, naar Antwerpen op de E17. 20 minuten extra vanaf Haasdonk. In Antwerpen-West verspert een defect voertuig de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel op de E40 een kwartier vanaf Afliegem. En op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord doorwerken in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. In Mechelen-Noord zijn verschillende op- en afritten afgesloten. Daar zijn plaatselijke omleidingen.
4: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. Radio BNE. Gewoon genieten.
4: Vanessa van

Als de zomer van 1978 onvergetelijk was, dan komt dat in grote mate door het succes van de musical Grease. Sandy en Danny die hadden toen alleszins de tijd van hun leven. En zal niemand verwonderd hebben dat John Travolta en Olivia Newton-John ook offscreen een romance beleefden toen. Zomerliefjes, er zijn films over gemaakt, bibliotheken en dagboeken over volgeschreven. Jovalli beleefde de zijne in Santa Maria. Met een kind van de zon, dat in zijn ogen gewoon te mooi was om waar te zijn.

0: eerste plaatje van Village People. It's fun to stay at YMCA. Stond niet in de playlist. Maar heb ik er gauw tussen gegooid. Omdat ik me net het droevige overlijden vernemen van Victor Willis. Frontman van Village People. Man zou morgen zijn 75ste verjaardag vieren. Maar hij is gisteren overleden na een korte maar agressieve ziekte. Village People. Zult ze vandaag en de komende dagen dus nog wel wat vaker horen, vermoed ik. Op veel radiostations en ook hier bij Radio BNE. Niels de Stadsbader ondertussen. Die ooit door Romelu Lukaku werd aangesproken. Jij bent toch Ronaldinho uit de kampioenen? Hoogtepunt voor hem, hoor.
1: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waarom...

0: Ik vind het prima hoor. Hoe gaan we straks spelen tegen Senegal? Footloose!
1: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

is gek, maar als je voor een belangrijke wedstrijd staat, dan lijkt het opeens of alle liedjes op de radio daarop van toepassing zijn. Nu ook weer dit schietgebedje van Aretha Franklin. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor als je verliefd bent of juist heel verdrietig. Ook dan lijkt de muziek jou rechtstreeks aan te spreken. Tenminste, voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Muziek als troost en als oppepper. Wat dat betreft zit je helemaal goed hier bij Radio BNE.

Zo gaat het eraan toe wanneer je met je vrienden of collega's platen kiest voor U Vraagt, Wij Draaien. Eentje van jou en dan eentje van mij. Ons grote verzoekprogramma ligt stil in juli en augustus, maar vanaf september kies jij weer de muziek over de middag. Wil jij graag je club, je vereniging, je bedrijf in de kijker zetten en dat dan ook nog eens op de tonen van jouw favoriete playlist? Laat dan van je horen via VRT Max. En dan leren wij elkaar binnenkort misschien wat beter kennen. Maar dus eerst volop genieten van de zomer. En elke middag ook van een nieuwe aflevering van Als de muren konden praten.

0: Een schuldbekentenis van de Skaaps en dadelijk een troostlied van Smokey.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.

Als het leven tegen zit, dan hoopt Smokey dat je iemand hebt in wiens armen je troost mag vinden. Lay back in the arms of someone. Wanneer beleefde jij de tijd van je leven? Wanneer was geluk, met andere woorden, heel gewoon? Toen de tv nog uitzond in zwart-wit. Toen je aan de hand van je mama naar school wandelde. Of achterop zat bij vader op de fiets. Toen je thuis thee met een koekje kreeg voor de kachel. Kan van alles zijn. Maar ik weet heel zeker dat Gerard Cox met één penseelstreek heel je hart en je huis vult met nostalgie.

De zomerhit uit 2013, I'm Your Sacrifice, van Ozark Henry en Amaryllis Uiterlinde. Blijft nog altijd heel mooi om naar te luisteren, vind ik. Straks tussen 4 en 6 ook veel muziek van een artiest van bij ons. Denk humor, denk Tonnenbeek, denk Enzing, Urbanus.

Ja, we praten en we zingen en we lachen allemaal. En we luisteren ook allemaal naar Als de Muren Konden Praten dadelijk met acteur en presentator Joris Hessels. Bekend van onder andere Radio Gaga, Gent Brugge en Willy's Boot. Hele fijne mens in gesprek met Anja Daams. En daarna is er Hele fijne mens Lars in de Radio BNN topcollectie. Go Red Devils, tot morgen.

0: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de solden.
4: Nee, solden.
3: Solden?
4: Een S solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op Antwerpen linkeroever vallen verschillende doden bij een brand in een appartementsgebouw. De Amerikaanse president Trump verdiende €1 miljard met cryptomunten en de frontman van discogroep Village People is overleden. Er zijn doden gevallen bij een brand in een groot appartementsgebouw op Antwerpen Linkeroever, waar 200 mensen wonen. Hulpdiensten kunnen nog niet zeggen hoeveel. Er zijn ook gewonden en in het gebouw van 10 verdiepingen wordt nog voortgezocht naar slachtoffers, zegt de politie. Bart Segers, jij bent ter plaatse. Wat zie je daar nog?
1: Wel, je ziet bovenaan nog altijd rook uit het gebouw komen. Volgens ooggetuigen komt dat omdat er in het midden van dat appartementsgebouw een grote schacht loopt voor elektriciteitsleidingen. En daar zou het de rook en het vuur zich kunnen verspreiden tot in bijna alle appartementen, hoor ik hier zeggen. Dus dat is een probleem natuurlijk, want je weet nooit waar die rook al is binnengeraakt en welke mensen in de problemen zijn gekomen. Ik sprak hier net ook beneden met een man die zeer zenuwachtig rondloopt, omdat zijn moeder op de 5e verdieping woont. En hij kan die vrouw voorlopig niet bereiken. Dus die man is nu zich aan het bevragen bij de politie, maar krijgt voorlopig geen informatie over zijn moeder. Hij weet dus niet of ze nog in het appartement is, of ze eventueel bij de geëvacueerde is, of in de zone waar de hulpdiensten mensen aan het reanimeren zijn.
0: Dank je wel, Bart, voor je verslag. De balans lijkt dus zwaar. Veel mensen konden gelukkig wel op tijd geëvacueerd worden door de brandweer. Voor Geert de Wulf en zijn vrouw liep het goed af.
2: Van de morgen hebben we een uitval van de elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er ging al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan. Alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10 minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
0: Een bestuurder krijgt in beroep een strengere straf omdat hij in de zomer van 2024 een gezin doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen. Hij kreeg opnieuw 5 jaar cel, maar deze keer 2 jaar effectief in plaats van 1 jaar. En daardoor moet hij mogelijk toch nog naar de gevangenis, zegt zijn advocaat Walter van Steenbrugge.
3: Zijn profiel komt overeen met iemand die schuldinzicht heeft, die weet dat hij moet werken aan een aantal zaken en de rechtbank heeft hem die kans gegeven. Als hij terug naar de gevangenis moet, dan denk ik dat er heel snel kan overgeschakeld worden op het systeem van het elektronisch huisarrest. Mijn cliënt komt er nu goed vanaf, maar het zal natuurlijk zijn zwaarste straf zal zijn dat hij levenslang moet leven met het feit dat hij zo'n drama heeft aangericht.
0: Bij het ongeval in Ruddervoorde stierven een koppel en hun dochter van 8 jaar. De bestuurder reed meer dan 200 kilometer per uur en had te veel gedronken. Nog nooit deden zoveel studenten mee aan de start- en eikingstoetsen van de universiteiten. Er zijn meer dan 8000 deelnemers voor de eerste sessie vandaag. Voor bepaalde opleidingen is een starttoets verplicht, bijvoorbeeld voor chemie, biologie en geografie. Wie daar niet voor slaagt, mag wel aan de opleiding beginnen, maar moet bijles volgen. De starttoetsen moeten een duidelijk beeld geven welke kennis verwacht wordt aan het begin van de opleiding. Er is nog een tweede sessie eind augustus. De Amerikaanse president Trump heeft vorig jaar zowat €1 miljard verdiend met virtuele cryptomunten. Dat blijkt uit de jaarlijkse aangifte van zijn financiële belangen. Hij zelf is ook medeoprichter van een cryptobedrijf. Daarmee alleen al behaalde hij een opbrengst van zowat €500 miljard. Trump verdiende daarnaast ook miljoenen met de verkoop van onder meer bijbels en sneakers. Daar zijn juridisch gezien zeker vragen bij te stellen, zegt Amerika-kenner Bart Kermans.
4: Als men kan aantonen dat een president door zijn beslissingen zijn eigen individuele financiële belangen aan het bevorderen is, dan is dat duidelijk een schending van de grenzen binnen de welke een president moet handelen. Die kun je waarschijnlijk interpreteren als zijnde een vorm van zelfverrijking waarin belangenvermenging op een of andere manier een rol speelt. En het is hier dat hij volgens mij juridisch gezien in een grijze zone terechtkomt.
0: Frontman Victor Willis van discogroep Village People is overleden. Hij schreef eind jaren 70 mee aan de grootste hits van de groep, zoals Go West, In the Navy en natuurlijk YMCA. De leden van Village People waren vaak verkleed en Willis was dan de politieagent of de marinier. Hij stapte in de jaren 80 uit de groep en voerde een juridische strijd over de eigendomsrechten op de liedjes, maar keerde uiteindelijk in 2017 terug. Hij werd 74 jaar. De laatste 10 dagen van de maand juni waren de warmste 10 dagen ooit gemeten bij ons. Dat kwam vooral omdat het 's nachts nauwelijks afkoelde, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
5: De gemiddelde temperatuur is tussen 16 en 30 juni nooit zo hoog geweest. Ook de hoogste minimumtemperatuur tijdens de hittegolf, 24,1, dat is bij de hoogste minimumtemperaturen die er zijn gemeten. De gemiddelde minimumtemperatuur van de hittegolf zelf was bijna 20 graden. Ook dat is ongezien. Het is niet de warmste ooit geweest over de ganse maand, omdat de eerste 14 dagen niet denderend waren.
0: Vanmiddag zon en wolken tot 21 graden aan zee en 25 graden op de meeste andere plaatsen. Morgen dezelfde temperaturen, dan eerst zwaar bewolkt met wat lichte regen en na de middag meer zon. Dit nieuws begon met een dodelijke brand in een appartementsgebouw op Antwerpen Linkeroever. Het aantal doden is nog onbekend. De brand woedt nog en er worden nog mensen ter plaatse gereanimeerd. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE. Hey, dag Anja, het is Joris Zessels hier. Zeg, jij komt naar de City of Dreams Gentbrugge. Ik kijk daar heel erg naar uit. Ik hoop dat je geen schrik hebt van honden, want we hebben een hond sinds kort. Die heet Spike, maar die is eigenlijk super lief. In ieder geval, ik zet de koffie klaar. En ik hoop dat je het vindt. Wij wonen op het dorpsplein van Gentbrugge, naast een apotheek, Blauwe Deur. En als je het niet zou vinden, vraag maar aan de geburen waar dat een burgemeester van Gentbrugge woont. Voilà, ik verwacht u. Ik heb er heel veel zin in. Tot ziens.
6: Radio Bene.
9: Welkom vanmiddag in de plezante chaos, thuis bij Joris Hessels.
10: Als de muren konden praten.
9: Anja Daams.

0: Alexandrie, Alexandra van Claude François. Hij kent het zonder twijfel nog uit zijn hoofd, Joris Hessels, want hij heeft het nog gezongen in The Masked Singer.
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Radio Bene.
0: Waar gaan we zitten?
4: Stel voor dat we even hier zitten. Let niet op de... We hebben sinds kort een hond. En die heeft alle meubels kapot gebeten. Dus we wachten af tot de volgende solde om de nieuwe zetel te kopen. Want die bijt dus alles kapot.
0: Maar dat is echt... Allee, dat is erg, hè?
4: Dat is vandalisme eigenlijk.
0: Hè. Dat is erg.
4: Dus als je het niet erg vindt, kijk, ga er hier gewoon een schoon...
0: Zeg maar, misschien aan tafel is gemakkelijker.
4: Ja,
0: is
4: het goed? Ja, dan kun je mij helpen met kousen plooien.
0: Ja, dan toch maar in de zetel. Oké.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: Four Tops. Ik kwam destijds in een vrolijke drukte terecht thuis bij Joris Hessels. Toen ik aanbelde, werd er namelijk net een pakje geleverd. De kinderen werden wakker. De hond was ontsnapt. Trouwens, die hond die zorgt voor heel wat animo.
1: Fijn, yeah. Dat is ja, dat is een en al chaos hier.
0: Heerlijke chaos hier.
1: Ja. Maar ook wel... de hond is nu ook weg. We dachten, we gaan een hond nemen. Dat gaat ons wat rust brengen. Maar dat versterkt de chaos. Enfin, maar het brengt heel veel leven in huis.
0: Ik zou zot worden bij zo'n kapotte...
1: Ja. Ja, dat is wel even knop omdraaien.
0: Ja.
1: Maar we hebben dat ook maar geconstateerd.
0: Toen de zetel kapot was.
1: Ja. Ja, en toen hebben we het laten gebeuren. maar we proberen daar wel, ja, elke keer als het aan het doen is, maar soms... Ja, zij zijn bezig met van alles en dan is zij daarmee bezig.
0: Maar
1: en
0: dat
1: dan,
0: is uit verveling, hè, dacht
1: dat
0: ik.
1: Dat is uit verveling, ja, denk ik. Nu, hij had wel dat puppy bijten. Dag, schat.
2: Oh, de broodjes zijn er. Hallo.
1: Dat pakje is aangekomen voor jou, denk ik. Of is het niet voor jou?
3: Het is voor mij. Nant.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Wat wou ik zeggen?
0: De hond.
1: De hond, ja. Hij had dus heel veel last van puppybijten. Maar nu denk ik wel dat meer... Hij is een jaar oud, dus dat meer zo wat verveling is. Dat hij wilt uitgedaagd worden. Ja. Dus ik ga er zoiets wel mee gaan wandelen.
0: Gentbruggen, hè? Jouw nieuwe thuis. Jij bent zelf van Belseren.
1: Ja, dat is ook een dorp. Dat is vlakbij Sint-Niklaas.
0: Ja.
1: Dat mensen kunnen kennen. Mensen die voor 1994 geboren zijn. Als de thuishaven van Antonie de Klerk, die toen ontvoerd is. Dat was eigenlijk... die was ook van Belseren. Die zat bij mij in de catechese. En toen kwam hij niet meer, want dan bleek dat hij verhuisd was. Dat bleek dat hij ontvoerd was. En die mocht toch nog uiteindelijk zijn communie doen. Waar ik hem altijd voor gehaald heb, Anja. Maar ik hoop dat hij hem goed vergaat. Ja, ja. Maar goed, het is hem allemaal goed vergaan, hè, want hij was zelfs verdikt na het ontvoeren. Maar bon.
0: In ieder geval,
1: Belcele. Ja, dus ik kom van Belcele. Mijn ouders wonen daar nog altijd.
0: Ah, ja. En dus is het qua wel... thuis te vergelijken? Is Belcele en Gentbrugge te vergelijken?
1: Je kunt het wel vergelijken. Maar ik denk dat er iets meer animo is in Gentbrugge dan in Belcele.
0: Oké. Ja. Jij bent het nakomertje van...
1: Ik ben de jongste van vijf. Okay. Ja, ik scheel 6 jaar met mijn jongste zus en 10 jaar met mijn oudste broer.
0: Dus
1: de rest zit daartussen. Ja.
0: Verwend.
1: Verwend, zeker. Ja. Maar ik ben ook een groot stuk van mijn jeugd heb ik wel alleen doorgebracht. Omdat iedereen al uitgezworven was of lang niet meer zoveel thuis was. Dus ik herinner mij nog heel veel momenten dat ik alleen thuis... dus wij woonden in Belcele, dus dat was zo een wijk. En die wijk, daar waren ook heel veel verschillende generatiegenoten. Dus dan spraken wij zonder dat er gsm's waren. Spraken wij af op het centrale pleintje, waar dat dan gevoetbald werd. Maar heel vaak was ik daar ook gewoon alleen aan het voetballen. En mijn acties zelf van commentaar aan het voorzien. Als een soort... ik was een grote fan van Jan Wouters. Dus ik wou later ook altijd sportjournalist worden. Gelukkig ben ik dat niet geworden. Maar in ieder geval...
0: Zou wel dus animo in de sport gebracht hebben.
1: dat is waar. Maar wanneer is kan nog komen. Maar in ieder geval, dat waren wel zo de zorgeloze momenten. Maar ik herinner mij wel nog dat ik die vooral alleen heb doorgebracht.
4: Radio Bene.
5: Als de muren konden praten.
0: Anja Daams.
6: Onder de

0: sterren en de maan.
1: Even met Philip Robrecht, Onder de sterren en de maan. Joris Hessels is een nakomertje in een gezin van 5. Hij zelf heeft een nieuw samengesteld gezin met 4 kinderen. Zijn er nu waarden uit zijn opvoeding die hij heel graag wil overgeven aan zijn kinderen?

0: ik heb een paar waarden gevonden waarmee jij zegt dat je bent opgegroeid.
1: Ja.
0: Ik zou eens willen weten in welke mate jullie die waarden ook toepassen op jullie kinderen.
1: Oei, oké. Okay.
0: Ja. Ja. Bijvoorbeeld de katholieke waarden.
1: De barmhartigheid en zo. En, ja. En de, ja, ik mag wel zeggen dat we dat wel belangrijk vinden, dat de kinderen beleefd zijn. Nu, hij staat erop te kijken.
0: Ja, ja.
1: Als het niet is, dan zal hij het wel laten weten. Dat ze vriendelijk zijn.
0: Ja. Maar ben jij streng katholiek opgevoed?
1: Nee. Niet streng, maar ben wel katholiek opgevoed. Ja. Ja. Dus ik ben zelf ook misdienaar geweest. Lang in Belzede, tot mijn 16. En dan zei ik dat ik ging en dan ging ik niet. En dan op een gegeven moment hadden ze dat door. En dan... Dan ben ik daarmee gestopt. Maar ik heb
0: al lang gedaan.
1: Ik was er al mee gestopt. Ja, ja. Maar dan ben ik eerlijk. Heb ik het opgebiecht zoals een goede katholiek.
0: Ja.
1: Maar God ziet alles. En dus ook als zijn misdienaar niet komt. Maar ik ben lang zondag naar de kerk geweest. Of moeten gaan. En ik heb zelf ook mijn communie gedaan, mijn plechtige communie gedaan. Onze jongsten hebben ook wel zijn communie laten doen.
0: En dus ook gedoopt.
1: Hij is ook gedoopt, ja.
0: Ja.

0: Maar mijn oudste zoon is bijvoorbeeld niet gedoopt. Omdat zijn mama dan dat ook niet zo belangrijk vond. En ik sta daar ook eigenlijk niet zo... Ik heb daar eigenlijk ook niet zoveel meer mee.
1: En waarom de jongste dan wel?
0: Ja, omdat we daar... Dan met z'n tweeën wel overeenkwamen. Omdat Evelien dat ook wel zo een heel mooi ritueel vindt. En ik snap dat ook wel. Dus ik ben daar wel in meegegaan. En dan zien we wel of dat de plechtige communie... Of dat iets is wat hij zelf graag wil doen. Mm-hmm. Maar op zich, los van alle verhalen die de ronde doen over de katholieke kerk... Zijn dat wel... De waarden die ik daarin meegekregen heb, zijn wel... koester ik wel. Mm-hmm. De barmhartigheid, de empathie die ik belangrijk vind. Het kunnen en durven luisteren. Daar komt wel daar vandaan. De schuld en boete, dat vind ik nog iets anders. Daar heb ik zelf wel veel last van gehad. En nog altijd wel. Dat ik denk, dat vind ik... Als ik ooit nog eens in een kerk verzeild geraak en ik hoor door mijn grote schuld, dat vind ik iets heel moeilijk.
1: Daar wil ik
0: graag eens met zo de echte katholieken nog eens, of met de pastoor hier, die ik goed ken en waar ik goed mee overeenkom, maar daar wil ik het dan wel nog eens over hebben, omdat je gaat toch mensen op een of andere manier opzadelen met van alles waar ze dan toch heel lang... mee blijven zitten.
1: Of zo, God, ik ben niet waardig dat jij tot mij komt. En dan denk ik, maar waarom ben ik niet goed genoeg?
0: Ja.
1: Denk ik
0: dan. Ja, we zijn toch allemaal gelijk. En toch moeten we toch naar omhoog kijken als we naar die God spreken.
1: Ja.
0: En hij naar ons, dan naar beneden. Dat vind ik echt iets heel gek.
2: De tijd van je leven.
1: Ik wil je toch nog even vertellen, wil je mijn hele babbel met Joris Hessels beluisteren? Dat kan. Als de muren konden praten, is namelijk een podcast. En die podcast die vind je op VRT Max. Dit is Andrew Gold, Never Let Us Slip Away.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
10: DSM Keukens.
9: Altijd open op zondag.

0: Zo ziet La Vie en Rose eruit voor Grace Jones. Tussen 12 en 1 neem ik je deze zomervakantie mee naar een thuis van een bekende Vlaming. En vandaag is dat thuis bij Joris Hessels. Joris en zijn vriendin Evelien zijn ondertussen 11 jaar samen. Ze hebben samen een zoon. Ze dragen een soort van verlovingsring. Maar een huwelijksaanzoek is er nog niet geweest.
1: Zij is voorbij het punt dat ze het verwacht. Dus dan wordt het interessant
0: dans
1: voor mij.
0: Like toe.
1: Dans like toe. Dus we zien wel het wordt een belangrijk jaar nu.
0: Ja,
1: dus we zien wel...
0: Leeft er iets in het hoofdje?
1: Misschien. Maar Anja, als het zover is, dan zal ik het jou laten weten.
0: Dat is goed.
1: Ja.
0: Ik zie het in je ogen.
1: Nee, dat is voorlopig nog niet gebeurd. Ja. Op een of andere manier zijn kinderen natuurlijk een grotere verbinding of een grotere... hoe moet ik dat zeggen? Een soort voor een grotere band dan dat trouwen.
0: Is het in je hoofd een soort van vrijheid dat je wil houden?
1: Ja, misschien wel. Ja, of zo. Het feit dat ik ben ook wel wat naïviteit kwijt door uit elkaar te gaan. Mm. Hè, en dan een nieuwe relatie te beginnen. Evelien is ook al getrouwd geweest.
0: En voel je dat als een ondertussen... falen? Dat dat niet gelukt is?
1: Ja, zeker in het begin. Ik heb daar heel lang over gedaan. Ik heb daar heel lang schuldig over gevoeld. Zeker ten opzichte van Oscar, onze zoon. Maar ja, soms gaan de dingen zoals dat ze gaan. En dan gebeurt dat. En gelukkig, na alle pijn en na alle verdriet en na alle boosheid, komen wij nu wel heel goed overeen. En is dat eigenlijk heel harmonieus, bijna.
0: Want wordt daar onder de kinderen soms iets over gezegd? Hè? Ze moeten naar de mama, naar de papa. Eén mag dan altijd hier blijven.
1: Mm-hmm. Ja, ik denk dat voor... We vragen ons dat soms af. Of dat voor Neron soms... Neron is de jongste, die is 7, die is hier altijd. Of dat soms verwarrend is om soms alleen te zijn. En soms met heel, heel veel volk te zijn. Ik denk dat voor hem... Ja, hij is natuurlijk niet anders gewoon. En dat geldt ook voor de rest eigenlijk. Die zijn ook niet anders gewoon, want we zijn uit elkaar gegaan als Oscar 2,5 was. Mm. En Mona was ook 2,5. En Nant was er 4. Dus die weten niet beter. Dus die zijn mega flexibel. Maar dat wil niet zeggen dat die daarom... Dat die daarom geen alleentijd missen of geen thuis missen. Want die hebben twee plekken waar ze op zich graag zijn. Maar dat zijn ook twee verschillende... fabrieken bijna, of twee verschillende bedrijven.
0: Want het is co-ouderschap, week om week. Ja.
1: Dus hier zijn er 4, maar bijvoorbeeld Nant en Mona, die gaan naar hun papa en die zijn met 5 kinderen. In het begin dacht ik van, je leert iemand kennen, die heeft kinderen, je smijt dat samen en dat is een nieuw gezin. Maar dat is een illusie die ik kwijt ben. Dat is nooit één gezin, dat is nooit meer één gezin. Dat zijn allemaal verschillende entiteiten en in het beste geval komt dat samen. En in het slechtste geval doe je heel veel dingen apart. En dat is nu ook wel zo. Je voelt ook wel, ook op vakantie bijvoorbeeld, dat het wordt moeilijker en moeilijker, omdat die allemaal verschillende noden hebben. Die hebben allemaal verschillende leeftijden. Die zitten allemaal anders in elkaar. Dus dat is ook echt een zoektocht. En dat is een zoektocht waar heel veel mensen, omdat dat natuurlijk veel meer regel is dan uitzondering nu, uit elkaar gaan en opnieuw een gezin stichten. Dat is waar heel veel mensen mee worstelen, merk ik. Met dat nieuw samengesteld gegeven. Mm-hmm. En waar dat geen eenduidige recept voor is. En iedereen je moet dat met vallen en opstaan leren kennen. En iedereen moet ook wel zo durven uitspreken van wat heb ik nodig. En daar is ook wel wat openheid voor nodig. En dat is ook niet altijd... Dat is er ook niet altijd... Want je moet ook heel de tijd vooruit. Wij werken met 2. Kinderen moeten naar school.
0: Ja, want hebben ze 2 thuizen voor jullie? Of is er 1 basis thuis?
1: Ja, volgens de fiscus is er 1 basishuis. Dat is meestal zo. Maar ik denk dat ze echt 2 thuizen hebben. Ik denk bij Oscar weet ik... Als hij naar zijn mama gaat, is hij alleen. Er zijn geen andere kinderen. Als hij naar hier komt, zijn het 4 kinderen en een hond. En dat is voor hem wel wat aanpassen. En ik merk dat als dat veel is, dat hij naar boven gaat. dat hij dus hetzelfde hanteert als ikzelf. Dus dat hij duidelijk de zoon is van zijn vader. Ja, die twee thuizen hebben allebei, denk ik, een verschillende lading. Mm-hmm. Of dat dan positief is of negatief is, dat zal aan hen moeten vragen. Maar ik denk, we proberen wel hier voor alle kinderen die hier binnen en buiten komen, wanneer het hen belieft, wel zoveel mogelijk een thuis te maken.
2: Radio BNE.
3: Als de muren konden praten.
4: Anja Daams.

0: Die van Spring. Met Spring. Deze zomervakantie neem ik je trouwens ook nog mee thuis bij Jelle Kleijmans. Maar vandaag bij Joris Hessels. Joris woont op het dorpsplein van Gent-Brugge. Met op het kerkhof het graf van een speciaal iemand, namelijk van John Massis. Dat zijn we nog even gaan bezoeken na onze babbel. Maar daarvoor heb ik Joris gevraagd om mij te mailen over 20, 30 jaar. Het antwoord op de vraag: Joris, hoe gaat het nu met jou?
1: Dag Anja. Wat fijn dat je mailt. Zo lang geleden. Waar zal ik beginnen? Laat me vooral zeggen dat ik blij ben met de rust die is neergedaald in mijn en ons leven. De kinderen zijn allemaal stuk voor stuk oké. Ze komen vaak langs, te pas en te onpas, om opvang te vragen voor hun kinderen. Maar daar is vooral mijn lief heel blij mee. En ik ook, hè. Laat ik dat niet al te vaak merken. Verschil moet er zijn. Maar eigenlijk vind ik het fantastisch als ze hier allemaal zijn. Vroeger werd ik er gek van soms, maar nu zijn het momenten van geluk en het gevoel van, hou je vast, echt thuis te zijn. Ik loop nog altijd van hier naar daar, maar ben vaker thuis te vinden in onze tuin, die we dan eindelijk helemaal aangepakt hebben. Met leuke plekjes om te zitten, wat overdag te slapen. Ja, de leeftijd heb ik dus al, hè. Maar ook vooral om de boeken te lezen die al heel lang in mijn kast staan. Mijn lief en ik. Hou u vast, nu gaan we lachen. We zijn ondertussen getrouwd. Stel u voor, dat is dus de definitie van thuis zijn. Onze jongste woont wel nog thuis, maar die zien we nu niet zo vaak. Hij is een beetje zoals zijn vader, hij is heel vaak weg, maar hij komt gelukkig nog altijd terug. Ik klink nu heel erg zen, maar ik zal altijd wel een rusteloze stuiterpol blijven. Maar als de muren konden praten, dan zouden ze zeggen, er is veel onrust geweest, maar nu voelt het toch echt als thuis. Dit huis in Gent-Brugge, met mijn lief en mijn hond en af en toe wat kinderen. Ik hoop dat het jou goed gaat, Anja, en weet dat je altijd welkom bent. Hier op het dorpsplein in Gent-Brugge. Veel liefs en tot heel snel. De burgemeester van Gent-Brugge, Joris. Laat

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op Antwerpen linkeroever sterven verschillende mensen in een appartementsbrand en de frontman van de Amerikaanse discogroep Village People is overleden. Er zijn verschillende doden gevallen bij een brand in een groot appartementsgebouw op Antwerpen linkeroever. Hulpdiensten kunnen nog niet zeggen hoeveel. Er zijn ook verschillende zwaar en licht gewonden. Het gebouw telt 10 verdiepingen en er wonen meer dan 200 mensen. Jannie Palink, jij bent ter plaatse. Wat gebeurt daar op dit moment?
1: De brandweer is hier nog massaal aanwezig, ook met ladderwagens. Eén daarvan is nog de lucht in, zie ik. En de civiele bescherming heeft een deel van de straat afgezet met schermen. En de burgemeester van Antwerpen, Van Doesburg, is ook aangekomen. De mensen zijn geëvacueerd uit het gebouw, worden nu opgevangen in een woonzorgcentrum aan de overkant van de straat. Er staan hier ook wel nog bewoners op straat toe te kijken. Ik zag een vrouw met haar kat. Mensen zijn vaak erg emotioneel. De brand is nog niet onder controle, hoorden we van de brandweer daarnet, maar wel ingedampt. Dus het kan niet meer uitbreiden. In elk geval is de rookontwikkeling toch een stuk minder zichtbaar. Want op de eerste beelden van de brand van rond 10 uur vanmorgen waren dikke rookpluimen te zien. Dat is nu niet meer het geval. Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten. Een bewoner zei me dat er een grote verticale schacht loopt over de hele lengte van het gebouw met leidingen. En dat daar het vuur zou zijn ontstaan. En dat het ook allemaal erg snel ging. En het is nu natuurlijk bang afwachten voor de mensen hier wat de definitieve balans zal zijn van de brand.
0: Dankjewel, Gianni. De geëvacueerden worden dus ondergebracht in een woonzorgcentrum in de buurt. Deze man is op zoek naar zijn moeder die op de 5e verdieping woont.
2: Ik ben zelf geëvacueerd, want ik woon op het 10e. Ik ben naar buiten kunnen gaan. Ik heb 5 mensen naar beneden gezien dragen door de brandweerladders. Entree animeren. Ik wil info over mijn moeder. Niemand kan iets zeggen. Wij staan hier gewoon te wachten. Ik hoop dat ze hier aankomt, gewandeld, zonder dat ze weet wat er gebeurd is.
0: Vanaf vandaag hebben alle sectoren de mogelijkheid om flexijobbers in te zetten. Tot nu toe was dat beperkt tot een aantal sectoren, bijvoorbeeld de horeca. Voor een flexijob moet je minstens 4/5 werken of gepensioneerd zijn. Je betaalt dan geen belastingen of sociale bijdrage en voor de werkgever is de sociale bijdrage ook lager. Vanaf vandaag kan dat dus ook in de industrie bijvoorbeeld. In de textielindustrie komt dat van pas, zegt Carla Basselier van sectorfederatie Fedustria.
3: Wij verwelkomen die uitbreiding van de flexijobs. Het heeft vooral te maken met het feit dat flexijobs voor ons een mogelijkheid zijn om waardevolle vakkennis door te geven naar een volgende generatie. Wij worden bijvoorbeeld geconfronteerd met gepensioneerde werknemers die nog graag wat verder actief zijn op de arbeidsmarkt. En het is eigenlijk gigantisch waarde om op die manier kennis en expertise te kunnen doorgeven aan jonge werknemers.
0: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorig jaar zowat €1 miljard verdiend met virtuele cryptomunten. Dat zijn betaalmiddelen die alleen online bestaan. Trump heeft zelf ook een cryptobedrijf mee opgericht en daarmee alleen al behaalde hij een opbrengst van zowat €500 miljard. Dat blijkt uit de jaarlijkse aangifte van zijn financiële belangen. Daar zijn juridisch gezien zeker vragen bij te stellen, zegt Amerika-kenner Bart Kermans.
4: Als men kan aantonen dat een president door zijn beslissingen zijn eigen individuele financiële belangen aan het bevorderen is, dan is dat duidelijk een schending van de grenzen binnen de welke een president moet handelen. Die kunt je waarschijnlijk interpreteren als zijnde een vorm van zelfverrijking waarin belangenvermenging op een of andere manier een rol speelt. En het is hier dat hij volgens mij juridisch gezien in een grijze zone terechtkomt.
0: Trump verdiende ook miljoenen met de verkoop van onder meer bijbels en sneakers. De frontman van de Amerikaanse discogroep Village People, Victor Willis, is overleden. Dat meldt de groep op sociale media. Willis schreef eind jaren 70 mee aan de grootste hits van de groep, zoals YMCA, Go West en deze in de

0: Willy stapte in de jaren 80 uit de groep en voerde een juridische strijd over de eigendomsrechten op de liedjes, maar keerde uiteindelijk in 2017 terug. Hij werd 74 jaar. En de afgelopen maand juni werd het in ons land 3 graden warmer dan normaal, ondanks de koelere start. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. Dat komt uiteraard door de hittegolf tijdens het tweede deel van de maand juni, vertelt weerman David Degenouw van het KMI.
1: Op de 26e juni hebben we 35,5 graden in Ukkel. De tweede hoogste temperatuur die we in juni hebben gemeten na 36,8 uit 1947. Voorts is ook aan te stippen dat de gemiddelde minimumtemperatuur met 19,7 het absolute record evenaarde van 2019. En ook dat we in deze maand 7 tropische dagen hebben gekend. Daarmee moeten we enkel 1976 met 8 tropische dagen laten voorgaan.
0: Op een tropische dag is het minstens 30 graden. Het is zonnig met deze namiddag wel wat meer stapelwolken en hier en daar een bui. We halen tot 25 graden. Morgen start met veel wolken en lichte regen. Daarna opnieuw zon vanaf de kust bij opnieuw 25 graden. En vrijdag en tijdens het weekend krijgen we opnieuw volop zon. Dit nieuws begon met een hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. Daar zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn het gebouw nog aan het doorzoeken. Meerdere mensen raakten ook gewond. Een laatste stand van zaken vind je ook in de app van 14 Nieuws.
2: Goedemiddag. Naar Antwerpen. Op de enige 10 Antwerpen-Brussel moet het verkeer bij Mechelen-Noord in beide richtingen over 2 smalle rijstroken doorwerken. Daardoor een half uur file rijden van voor Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Brussel komt er 10 minuten bij op de E40 vanaf Ternat.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: De grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
3: Lars de Grote.
7: De

If you can give me love, hoepel dan maar op. Suzy Quatro zag er dan misschien wel stoer uit. Ze had geen zin in een vluggertje, maar wel in echte degelijke liefde en respect. Goed gezegd, goed gezongen. Hier ondertussen weer veel liefde voor de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons. Zoals altijd bij Radio BNE. Zeer goedemiddag.

0: Sam Cooke, die had alles wat hij nodig had om zich te amuseren, of toch bijna. Hij had geld en een vrij weekend, maar het perfecte gezelschap, dat was er dan weer niet. Another Saturday night and I ain't got nobody.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: crazy about you, baby.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Lotto is op zoek naar tenen.
5: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
5: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
5: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen
9: met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
8: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Bompie, wij klussen mee.
10: Yeah!
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

plotseling is het over. Ben je weer helemaal alleen in een paar seconden. Of een beetje meer. Matt Bianco, Half a Minute. Herman van Veen, die krijgt nu van ons, laten we zeggen, een kleine 4 minuten. Om iets moois te doen met een van die prachtige evergreens van Leonard Cohen.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Die het water zo vertrouwde dat hij zomaar over zee liep.

0: Failure en Traffic Jam. Een wereldwijde file, dat is nog niet aan de orde. Eens kijken hoe het bij ons zit. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer doorwerken bij Mechelen-Noord in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Daardoor is het 40 minuten file rijden naar Brussel vanaf Kontich en naar Antwerpen ruim een half uur vanaf Semst. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Ternat en op de E314 is er hinder door een defect voertuig tussen Tieltwingen en Aarschot.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Het is me een raadsel waarover dit gaat. En eerlijk gezegd, zanger Nick Kershaw die heeft ook geen enkel idee. Hij noemt het zelf een hoop nonsens. Dat is durven. The Riddle.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Superlekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Adventure is everywhere.
5: Kom naar de Solden.
6: Nee, Solden.
5: Solden?
6: Een S, Solden bij AS Adventure.
5: AS, dat is ook al mijn S.
6: Ja, Solden bij AS Adventure.
5: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
6: Nee, het is Solden.
5: Shit, hè.
6: En zondags open.
5: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
4: AS Adventure. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego.

Four Jacks en a Jill. Master Jack, die waren dus met z'n vijven. Ze kwamen uit Zuid-Afrika. En dit is dan weer een duo van bij ons. Eén daarvan heb je vanmorgen trouwens nog gehoord van 6 tot 9 bij Radio BNE. Herbert Verhagen en Bart Herman.

Zo klonk een tot over zijn oren verliefde tiener in de jaren 50. Pat Boone en Bernadine. En zo klonk een geëngageerde tiener met een gitaar op het Eurovisie Songfestival van 1982. Dat heeft veel indruk gemaakt, want ze heeft gewonnen voor Duitsland. De zangeres heet Nicole.

even alles in het juiste perspectief, dankzij de groep Kansas. Al bij al zijn we toch gewoon dust in the wind. Genoteerd. En dan nu dansen, de hele nacht als het moet.

0: Een Hollandse stamper op muziek van Buit Bacharach. Waarom niet? Karin Kent. Het is bijna 2 uur geworden.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
3: Heb je wat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen
5: met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
6: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
6: Pompie, wij klussen mee.
7: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
9: Krevel. Leef beter.
10: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
11: 500?
10: Schatke, dat is 25 euro.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
10: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende de kosten.
11: Allee, gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij de hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn zeker 5 mensen overleden. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
1: Toch een zeer zware balans hier op dit ogenblik, want we hebben minstens 5 mensen die zijn komen te overlijden bij de brand. Een heel aantal mensen raakten ook zwaar gewond en ook een aantal mensen werden licht gewond. Zij worden afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen op dit ogenblik, waardoor ook het medisch interventieplan is ingeschakeld. De brandweer is nu inderdaad nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten wie er thuis was op het moment van de brand en wie niet. En dat is ook de reden dat die zoektocht uiteraard heel nauwkeurig gevoerd moet worden.
0: Het getroffen gebouw telt 10 verdiepingen en er wonen meer dan 200 mensen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar het is wel al zeker dat het vuur is ontstaan op het gelijkvloers. De geëvacueerde bewoners die worden intussen ook opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Deze mensen vertellen wat ze hebben meegemaakt.
2: Ik woon op 3e verdieping. Daar stond de elektriciteitskas in brand en rookontwikkeling. We konden dus niet meer langs de trap naar beneden en dan hebben ze ons komen halen met de brandladder van de brandweer.
3: Mijn buurvrouw die belt, die zei, mag ik naar u komen? Bij haar kon niet meer binnen. En haar kat zit er nog, ik kan ze niet meer vinden. Ik heb dan zelf wat smoer binnengehaald en de spellen met hand.
0: Vanaf vandaag hebben alle sectoren de mogelijkheid om flexijobbers in te zetten. Tot nu toe was dat beperkt tot een aantal sectoren, bijvoorbeeld de horeca. Voor een flexijob moet je minstens 4/5 werken of gepensioneerd zijn. Je betaalt dan geen belastingen of sociale bijdrage. En voor de werkgever is de sociale bijdrage ook lager. Werkgevers kunnen met vakbonden afspreken hoeveel flexijobs ze toelaten, zegt Jean-Benoît Schrans van de sectorfederatie van energiebedrijven Energia.
4: Als sector hebben we eigenlijk gevonden dat het bedrijfsniveau dus het meest aangewezen niveau is om te beslissen om dan niet flexijobs toe te laten. En dit gezien de vaak heel technische complexiteit van vele jobs in onze sector.
0: En in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen bij bosbranden. Het vuur brak gisteren uit en is nog niet onder controle. De oorzaak is nog onbekend. En in Frankrijk waarschuwt het Weerinstituut ook voor van die bosbranden vandaag en morgen. Dat komt door de hoge temperaturen, de droogte en de sterke wind daar. Vanaf vrijdag gaan de temperaturen in Frankrijk ook opnieuw boven de 35 graden en begint mogelijk de 3e hittegolf van het jaar in Frankrijk. Hier krijgen we deze namiddag stapelwolken en hier en daar een bui bij 25 graden. Morgen start met veel wolken en ook wat lichte regen. Daarna opnieuw zon vanaf de kust bij opnieuw 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer doorwerken bij Mechelen-Noord in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Daardoor is het 20 minuten file rijden naar Brussel vanaf Kontich en naar Antwerpen bijna een half uur vanaf Semst. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
6: Iedereen houdt van de zomer.
7: De tijd van je leven.
6: De grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
7: Radio BNE.
9: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
6: Lars de Grote.

Céline Dion, de Canadese winnares van het Eurovisie Songfestival van 1988. Ze won wel voor Zwitserland, akkoord. Maar een echte Canadese overwinning is in de toekomst eigenlijk niet uitgesloten. Het land is nu volwaardig lid geworden van de organisatie, de EBU. En dus kan Canada vanaf nu werk maken van een deelname aan dat Songfestival. Eigenlijk wel interessant, moeten we zeker in de gaten houden.

Bij deze is het nog maar eens bewezen. Geduld is een schone deugd. Foreigner, I've been waiting for a girl like you. Wachten, wachten en plotseling dan prijs hebben. Heel mooie evergreen van begin jaren 80.

0: Daniel Dirk. Hij had er nu 79 kunnen zijn. Maar jammer genoeg was er dat tragische verkeersongeval in de zomer van 1969. We gaan hem wel nooit vergeten. Net als deze interessante woorden, als je de taal van de liefde verstaat.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu 1 kilo schepsnoep voor maar 5 euro in plaats van 12,90 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat.

Stel je voor, je kan één keer per jaar bellen met je geliefde, één keer, en dan wordt die verbinding nog verbroken ook. Bon, dan maar wachten tot volgend jaar zeker. The Raw Band en Clouds Across the Moon. Gelukkig is er ook nog altijd goed nieuws.

0: Stevie Wonder, you are the sunshine of my life. Op de E40 van Brussel naar Gent is het uitkijken voor een ongeval op de afrit Aalter. Op de E19 Antwerpen-Brussel moet het verkeer door de werken bij Mechelen-Noord in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Daardoor is het in beide richtingen 20 minuten file rijden naar Brussel vanaf Kontich en naar Antwerpen vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

Sharky, a good heart these days is hard to find. Wie zoekt die vindt, dat zeggen ze toch. En deze mens heeft jaren geleden ook het geluk gevonden. Onder het motto, liefde is een kaartspel. Ned Miller. From the

0: feesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Wilt u raden? Twee verliefde ogen. Jouw verliefde ogen. Ondertussen worden onze oren hier verwend met de ene evergreen na de andere. En ik heb er nu eentje van midden jaren 60. Even diep ademhalen. En dan is het nu aan Jay and the Americans. Come.

Pigeon, fly away. Hilde Sluit is onderweg naar Brussels Airport. Niet om weg te vliegen, maar wel om de kinderen op te halen. Die komen terug van een weekje Italië. Nu zit ze even te wachten terwijl de auto aan het opladen is. En Hilde dacht, ik stuur even een berichtje om te zeggen dat ik geniet van de muziek. Ja, daar doe het voor, Hilde. Bedankt voor je berichtje via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. En fijn terugzien straks.

0: Clouseau, geef het op. Geef me nog een uur voor meer evergreens. Afgesproken, zo dadelijk tussen 3 en 4 in de Radio BNE topcollectie.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
8: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij de hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn nu al zeker 6 mensen overleden. De brand ontstond vanmorgen. Shani Palink, jij bent daar ter plaatse. Wat gebeurt daar nu nog?
1: De brandweer is het gebouw nog aan het doorzoeken. Die zoekactie is al enkele uren aan de gang, maar loopt wel stilaan ten einde nu. En inderdaad een zware balans. Zeker 6 doden op dit moment. Ook enkele zwaar gewonden, meestal door de rook. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Dat zal nu onderzocht worden door het gerecht. Branddeskundige is ook ter plaatse. Wat wel al geweten is, is dat het vuur ontstond op het gelijkvloers van dit appartementsgebouw met 10 verdiepingen. Bewoners zeggen dat de rook zich heel snel heeft verspreid. De oorzaak van de brand zou een technisch incident zijn.
0: Dankjewel, Janie. Alle bewoners die zijn geëvacueerd worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Deze mensen vertellen wat ze hebben meegemaakt.
2: Ik woon op 3e verdieping. Daar stond de elektriciteitskas in brand en rookontwikkeling. We konden dus niet meer langs de trap naar beneden. En dan hebben ze ons komen halen met de brandladder van de brandweer.
3: Mijn buurvrouw die belt, die zei, mag ik naar u komen? Bij haar kon niet meer binnen. En dat kat zit er nog, ik kan ze niet meer vinden. Ik heb dan zelf wat smoer binnengehaald en de spellen met hem.
0: Minister van Defensie Theo Francken wil dat België uit het Frans-Duitse project stapt om samen een Europees gevechtsvliegtuig te bouwen. Ons land zat mee in dat project als observator, maar Frankrijk en Duitsland en hun vliegtuigbouwers vinden maar geen akkoord. Minister Francken ziet daarom geen meerwaarde meer in onze rol in het project en gaat de federale regering voorstellen om eruit te stappen. In Canada gaat voor het eerst deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in 2027. Het is het eerste nieuwe land dat deelneemt sinds Australië in 2015. Er hebben wel al Canadese artiesten deelgenomen. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, maar dat was toen voor Zwitserland. Verschillende andere landen twijfelen nog of ze volgend jaar deelnemen. Dat komt door de controversiële deelname van Israël. Dit jaar deden 5 landen door de oorlog in Gaza niet mee. De VRT mag volgend jaar een kandidaat sturen, maar heeft nog een groot vraagteken bij die deelname geplaatst. Het is zonnig met ook stapelwolken en lokaal kans op nog wat regen bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start met veel wolken en ook wat lichte regen. Daarna opnieuw zon vanaf de kust bij opnieuw 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de E19 Antwerpen-Brussel moet je door de werken bij Mechelen-Noord in beide richtingen over 2 smalle rijstroken. Daardoor is het in beide richtingen 20 minuten file rijden. Naar Brussel vanaf Kontig en naar Antwerpen vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En je verliest meer dan 1 uur op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Daar en in Zaventem is er telkens 1 rijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartier file golven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
5: Iedereen houdt van de zomer.
6: De tijd van je leven.
5: Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
8: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
5: Lars de Grote.

Nee hoor, het is geen joke. Die jongens zijn echt into folk. Bart Peters en de Radios. En deze jongeman hier, die houdt gewoon van de kleine dingen. Dave Barry.

0: Keep Forgetting. Niet vergeten, het album van de week van Radio BNE Klaar Wakker is er deze keer eentje van Willy Sommers. Zomerse hits. Morgenochtend hoor je weer een nummer bij Herbert, iets voor 9 uur. Maar ja, je kent ons natuurlijk. Willy is ook nu al welkom. Met bijvoorbeeld zijn versie van een evergreen uit de jaren 60.
1: Ik voel

0: Captain en Tennille. Uit de tijd toen ze nog een van de meest solide koppels in de wereld van de muziek waren. Maar ook dat kon niet blijven duren. Do that to me one more time.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
5: Go in, voelt aan mijn cliënten.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
7: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
10: Amai, schoon.
9: Ja, ja.
10: En dat paste binnen jullie budget?
9: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
10: Slim.
9: Prachtige keuken, hè.
10: Ja.
11: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
12: Ego Keukens.
11: Nu solde tot

Julian Marshall en Kit Hain, een duo uit Engeland, over hoe leuk het is om naar buiten te trekken en te dansen op straat. Wel, eerlijk gezegd, ik ga liever op een terrasje zitten. Maar goed, ieder zijn ding. Dancing in the City. En er is ook een duo, de broertjes De Wolf, beter bekend als de Blue Diamond.

0: Sting, Fragile. Je verliest drie kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel door een eerder ongeval. En op de E19 Antwerpen-Brussel moet je door de werken bij Mechelen-Noord in beide richtingen over twee smalle rijstroken. Daardoor is het in beide richtingen bijna 20 minuten file rijden.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: groot verdriet, maar ook een grote hit. Kim Wilde in Cambodia.
1: Iedereen klaar voor een zomersangmoment? Hier gaan we.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Egbert Douwe, kom uit de bedstee, mijn liefste. Waarom niet? Om 4:13 in de namiddag. Moet allemaal kunnen. Maar pas op, hè. Niet schrikken, alsjeblieft.

Jackie Wilson, Mr. Excitement, met Loni Teardrops. Droog je tranen, want de artiest van de dag in Radio Benegoedgezind, dat is deze keer Urbanus. Dus, straks heel veel evergreens, heel veel artiesten van bij ons, en vooral heel veel Urbanus. Nog een heel leuke dag verder, geniet ervan, en graag tot morgen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De dodelijke brand op de Antwerpse linkeroever zou ontstaan zijn door een technisch probleem op het gelijkvloers. Dat zegt de brandweer. De laatste verdiepingen van het appartementsgebouw worden intussen nog gecontroleerd op eventuele slachtoffers. De politie heeft de dodentol intussen bijgesteld en spreekt nu van zeker 5 doden, geen 6, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
1: Ook een heel aantal mensen raakten zwaar gewond en licht gewond. Zij werden inmiddels ook afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen in de buurt, waardoor we ook het medisch interventieplan hebben moeten laten afkondigen. We weten dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers en we gaan er op dit ogenblik vanuit dat het om een technisch probleem ging.
0: Premier Bart De Wever heeft via X kort gereageerd. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en de geëvacueerde bewoners, schrijft hij. Die geëvacueerde bewoners worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De eerste helft van dit jaar zijn 6.267 ondernemingen in ons land failliet verklaard. Dat is een record voor de eerste 6 maanden van een jaar. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon Credit Safe. Tegenover de eerste helft van 2025 waren er 245 faillissementen meer. En bij die faillissementen gingen 11.734 voltijdse jobs verloren. Dat is wel een daling tegenover vorig jaar. En dat komt omdat er vooral kleinere bedrijven failliet gingen. In Soedan in Afrika heeft de rebellengroep RSF vorig jaar misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd, dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen over de aanval op de stad El Fasher. Getuigen vertellen echt gruwelijke verhalen, zegt Eva Davidova van Amnesty Vlaanderen.
2: Tasneem, een meisje van 13 jaar, zag hoe RSF-strijders haar vader doodschoten. Ze vertelde Amnesty dat ze door 3 mannen werd verkracht, terwijl haar daders zeiden dat dit haar overkwam omdat jullie jongens tegen ons gevochten hebben. Dat toont dus hoe seksueel geweld bewust wordt ingezet als oorlogswapen.
0: De rebellen krijgen wapens van de Verenigde Arabische Emiraten. Die kopen wapens in andere landen, onder andere van de FN-wapenfabriek in Luik, zegt Amnesty. Amnesty roept de Waalse regering op om dat te stoppen. En in Mexico-stad zijn afgelopen nacht 3 doden gevallen toen de overwinning van de nationale ploeg op het WK voetbal gevierd werd. In de buurt van het monument voor de onafhankelijkheid waren 1 miljoen Mexicanen samengekomen om te feesten. De 3 slachtoffers werden verstikt in de massa. Mexico is een van de 3 gastlanden van dit WK, naast de Verenigde Staten en Canada. Het versloeg in Mexico-stad Ecuador met 2-0 en gaat zo naar de 8e finales. Blijft bewolkt vanavond met temperaturen van 8 tot 17 graden. Morgen start met veel wolken en ook wat lichte regen. Daarna opnieuw zon vanaf de kust bij 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo!
3: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk. Ja.
2: Nu bij Maxizo. Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen. Maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak.

0: Artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
5: Knaldi! Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
8: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Pompie, wij klussen mee.
9: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenor Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Lotto is op zoek naar tenen.
13: Tenen?
12: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
13: Oh.
12: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
14: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
15: Sessibo.
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
16: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
17: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
16: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
18: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
19: Hoe dat?
18: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
19: Oh, cool.
18: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
8: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
20: Amai, dat is internetjes.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Krevel.
3: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmis?
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
2: de Vos Lemmis.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is geblust. En het is D-Day voor de Rode Duivels. Ze spelen straks hun 16e finale op het WK voetbal tegen Senegal. Bij de dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen gestorven. Verschillende anderen raakten gewond. Het vuur ontstond vanmorgen op de benedenverdieping van het gebouw met 10 verdiepingen. Er wonen daar meer dan 200 mensen. Jannie Palink op Linkeroever, de brand is intussen geblust.
1: Ja, de brand is onder controle, het vuur is geblust en de zoekactie naar achtergebleven inwoners of eventuele slachtoffers is ook afgelopen. Dat nam wat tijd in beslag. Het gaat om een groot appartementsgebouw met enkele tientallen appartementen. De brandweer heeft alles doorzocht, goed doorzocht, om zeker te zijn dat er niemand is achtergebleven. De balans inderdaad, 5 doden. Er zijn ook verschillende zware gewonden gevallen, vooral door de rook. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: Een branddeskundige in het gerechtelijk labcenter plaatsen. Op een later moment zal moeten blijken wat precies de oorzaak was. Maar op dit ogenblik weten we wel dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers en dat wellicht een technisch probleem aan de oorsprong lag. Maar het gaat alleszins niet om een opzettelijke brand of zo.
1: Ja, de geëvacueerde bewoners zullen voorlopig niet terug kunnen naar hun appartement. Er zal wel gekeken worden of ze eventueel onder begeleiding wat noodzakelijke spullen of medicatie zouden kunnen ophalen vanavond. En over een half uurtje wordt de koning hier verwacht en ook premier De Wever komt ter plaatse.
0: Dankjewel voor die update, Johnny. Boven het centrum van Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 2 piloten hebben zich met een parachute kunnen redden en raakten licht gewond. De brokstukken van het vliegtuig zijn in tuinen en op een tuinhuis beland. Het parket heeft een onderzoek geopend naar hoe de crash kon gebeuren. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is teleurgesteld in Hans Bonte. Die was het afgelopen half jaar minister voor Vooruit in de Vlaamse regering, ter vervanging van Melissa de Pratere, die op zwangerschapsverlof was. Bij zijn afscheid zei Bonte dat er te weinig samenhang is in de regering en hij haalde uit naar zijn coalitiepartners N-VA en CD&V. Diependalen reageerde vanmiddag in het Vlaams parlement.
3: Dat heeft mij teleurgesteld, verwonderd. Ik kan daar niet over liegen en ik wil dat ook helemaal niet. We moeten weten dat we in een democratie leven waar dat coalities gevormd worden en waar dat je dus bestuurt op basis van compromissen. En dat betekent ook dat niet iedereen altijd alles binnenhaalt, maar dat je wel de loyaliteit moet hebben om het compromis te verdedigen.
0: Voor het 4e jaar op een rij moet ons land hogere rentelasten betalen op zijn staatsschuld. In absolute cijfers gaat het om een stijging van bijna 1 miljard tot ruim 14 miljard euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap van de Schuld. De stijging komt door de oplopende overheidsschuld in combinatie met de stijgende rente. De rente die België moet betalen op zijn staatsschuld is nu hoger dan die van Spanje en Portugal, omdat die hun financiën beter op orde hebben, zegt Jean de Boet van het Agentschap van de Schuld.
4: Dat moet ons ook een beetje positief stemmen in de zin dat als je dan, zoals die landen, hebben enorme inspanningen geleverd om er terug bovenop te komen. We hebben hele moeilijke tijden gehad, heel veel jaren lang. Maar een keer dat de financiële markt overtuigd wordt dat het de goede richting uitgaat, zijn ze er ook als de kippen bij om eigenlijk veel betere financieringsvoorwaarden te gaan aanbieden. Dat zou ons toch moeten hoopvol stemmen dat er inderdaad ook een beloning te wachten staat door de financiële markten als we de zaken op orde krijgen.
0: Alleen Griekenland, Italië en Frankrijk betalen nog hogere rentevoeten dan België. De rebellengroep RSF in Soedan in Afrika heeft misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd toen ze de stad El Fasher belegerden vorig jaar. Dat zegt Amnesty International. Katrien van der Schoot, hoe komt Amnesty tot die conclusie?
5: Wel, dat was niet makkelijk. De belegering heeft maanden geduurd en uiteindelijk namen de rebellen de stad in. Amnesty heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen. Ze vertelden gruwelijke verhalen over die periode. De Arabische RSF-strijders wilden duidelijk de bevolking uitmoorden met aanvallen, plunderingen en veel seksueel geweld. En kinderen werden extra hard aangepakt. Eerder had al een VN-missie daden van volkenmoord vastgesteld toen die RSF de stad innamen.
0: Bedankt, Katrien. In Mexico-stad zijn afgelopen nacht 3 doden gevallen toen de overwinning van de nationale ploeg op het WK voetbal gevierd werd. In de buurt van het monument voor de onafhankelijkheid waren 1 miljoen Mexicanen samengekomen om te feesten. De 3 slachtoffers werden verstikt in de massa. Mexico is 1 van de 3 gastlanden van dit WK, naast de VS en Canada. Het versloeg in Mexico-stad Ecuador met 2-0 en gaat zo naar de 8e finales. En op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10:00 vanavond voor een plaats in de 8e finales. Tegenstander is Senegal. Tom Boudeweel in Seattle, dat wordt geen makkelijke opdracht.
6: Nee, Senegal werd pas 3e in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de 8e finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. Met welke strategie de bondscoach straks zal uitpakken, dat is nog niet geweten. Iedereen is fit. De winnaar speelt in de 8e finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
0: Blijft licht bewolkt vanavond met temperaturen van 8 tot 17 graden. Morgen start met veel wolken en wat lichte regen. Daarna opnieuw veel zon vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met de hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. De zoektocht naar slachtoffers is afgelopen. Er zijn 5 mensen in de brand gestorven. Koning Filip brengt zometeen een bezoek aan de plaats van de ramp. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet dat op een zondags? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
2: in Walibi!
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Vandaag is het koopdag bij Kruidvat. Met nu Lenar Geurbooster 4 voor maar 10 euro. En nog veel meer. Ga dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: I want me.

0: Radio BNE.
1: Dubbel goed gezind. Na, na, na, na. Twee platen van dezelfde artiest na elkaar. VRT Radio BNE.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is geblust. Koning Filip bezoekt op dit moment de plaats van de ramp. En de Rode Duivels spelen straks hun 16e finale op het WK voetbal tegen Senegal. De brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is geblust. Er vielen 5 doden en er zijn ook verschillende mensen gewond geraakt, voornamelijk door rook in te ademen. Het vuur ontstond vanmorgen op het gelijkvloers van 10 verdiepingen, vermoedelijk door een technisch probleem. De afgelopen uren zochten de hulpdiensten nog naar mogelijke slachtoffers. Die actie is intussen afgelopen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: De zoekactie is vlot verlopen, maar heeft wel enige tijd in beslag genomen, omdat we uiteraard ook heel nauwkeurig te werk moesten gaan. Het moest ook veilig zijn en het ging om een complexe brand. Dus in die zin heeft het wel eventjes geduurd. Er zijn een 200-tal mensen geëvacueerd. Zij worden opgevangen en krijgen bijstand van het Rode Kruis en van onze dienst slachtofferzorg. Er zal later bekeken worden of zij nog terug kunnen gaan om spullen op te halen. Maar hun woningen zullen op dit ogenblik tijdelijk niet bewoond kunnen worden. Ze worden opgevangen in een opvangcentrum in de buurt.
0: En zo'n half uur geleden zijn premier Bart De Wever en koning Filip aangekomen op Linkeroever. Tjannie Palink, jij bent daar ook. Hoe verloopt dat bezoek?
2: De koning heeft zo net het woonzorgcentrum bezocht, waar de geëvacueerde inwoners van het gebouw zijn ondergebracht sinds het begin van de brand vanmorgen. En nu, net op dit moment, komt hij naar de overkant van de straat, de kant van het getroffen gebouw, vergezeld door de burgemeester van Antwerpen. En ook premier De Wever is hier. En de koning zal hier nu de handen schudden en een praatje slaan met de hulpverleners, met brandweer ook. Want dit ging toch om een zware interventie, een moeilijke interventie. En inderdaad ook een zware tol, 5 doden. Kijk, de koning is nu de handjes aan het schudden van enkele politiemensen. Dus ja, een zware brand, een zware tol. En het was dus voor het paleis duidelijk belangrijk dat de koning hier ook ter plaatse zou komen.
0: Dankjewel, Tjannie. Afgelopen weekend moest je soms 10 minuten wachten om iemand aan de lijn te krijgen bij de noodcentrale 112. Dat is te lang, heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke gezegd in de Kamer. Als verklaring ziet de minister de hitte, waardoor er veel oproepen waren van mensen die onwel waren. En op zaterdagavond waren er ook problemen door het zware onweer. Op vraag van Van den Broeke komt de Risk Management Group morgen bijeen om de aanpak van de afgelopen hitteperiode te evalueren. Boven het centrum van Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 2 piloten hebben zich met een parachute kunnen redden en raakten lichtgewond. De brokstukken van de vliegtuigen zijn in tuinen en op een tuinhuis beland. Het parket heeft een onderzoek geopend naar hoe de crash kon gebeuren. Vlaams minister-president Matthias Diependaele is teleurgesteld in Hans Bonte. Die was het afgelopen half jaar minister voor vooruit in de Vlaamse regering ter vervanging van Melissa de Pratere, die op zwangerschapsverlof was. Bij zijn afscheid zei Bonte dat er te weinig samenhang is in de regering en haalde uit naar zijn coalitiepartners N-VA en CD&V. Diependaele reageerde vanmiddag in het Vlaams parlement.
3: Dat heeft mij teleurgesteld, verwonderd. Ik kan daar niet over liegen en ik wil dat ook helemaal niet. We moeten weten dat we in een democratie leven waar dat coalities gevormd worden en waar dat je dus bestuurt op basis van compromissen. En dat betekent ook dat niet iedereen altijd alles binnenhaalt, maar dat je wel de loyaliteit moet hebben om het compromis te verdedigen.
0: In Sudan in Afrika heeft de rebellengroep RSF vorig jaar misdaden tegen de mensheid begaan en etnische zuivering gepleegd. Dat zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie heeft bijna 250 burgers kunnen interviewen over de aanval op de stad El Fasher. Getuigen vertellen echt gruwelijke verhalen, zegt Eva Davidova van Amnesty Vlaanderen.
4: Tasneem, een meisje van 13 jaar, zag hoe RSF-strijders haar vader doodschoten. Ze vertelde Amnesty dat ze door 3 mannen werd verkracht, terwijl haar daders zeiden dat dit haar overkwam omdat jullie jongens tegen ons gevochten hebben. Dat toont dus hoe seksueel geweld bewust wordt ingezet als oorlogswapen.
0: De rebellen krijgen wapens van de Verenigde Arabische Emiraten. Die kopen wapens in andere landen, onder andere van de FN-wapenfabriek in Luik, zegt Amnesty. Amnesty roept de Waalse regering op om dat te stoppen. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur vanavond tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales. Het is geen gemakkelijke tegenstander, zegt Tom Boudeweel vanuit Seattle.
5: Senegal werd pas derde in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de achtste finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. De winnaar speelt in de achtste finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
0: De opstelling wordt later vanavond bekendgemaakt. Alle Rode Duivels zijn fit en dus in principe klaar om te spelen. En nog op het WK zijn Engeland en Congo zo pas aan hun 16e finale begonnen. Voor Congo is het de allereerste keer dat ze de tweede ronde spelen. En na een paar minuten spelen staat het daar nog 0-0. Het blijft licht bewolkt vanavond met temperaturen van 8 tot 17 graden. Morgen start met veel wolken en ook wat lichte regen. Daarna opnieuw veel zon vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Dit nieuws begon met de hevige brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. De brand is geblust en de zoektocht naar slachtoffers is afgerond. 5 mensen zijn bij de brand gestorven. Premier Bart De Wever en koning Filip bezoeken op dit moment de plaats van de ramp. Je volgt dat bezoek ook in de app van 14 Nieuws.
6: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
7: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
6: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max. Stuur het bericht.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwart man, de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen.
9: Met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Pompie, wij klussen mee.
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen gestorven. 16 mensen moesten naar het ziekenhuis. Zij raakten vooral gewond door rook in te ademen. Niemand is in levensgevaar. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, spreekt over een gitzwarte dag.
1: Dat is een zeer hoge menselijke tol. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. We hebben ongelooflijk veel mensen gehoord die iets willen betekenen, die iets willen doen, die er willen zijn voor hier de mensen op Linkeroever.
0: De brand is intussen volledig geblust. De meer dan 200 bewoners van het appartementsgebouw kunnen voorlopig niet naar huis. Zij worden opgevangen bij familie of vrienden of in een hotel in de buurt. Afgelopen weekend moest je soms 10 minuten wachten om iemand aan de lijn te krijgen bij de noodcentrale 112. Dat is te lang, heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke gezegd in de Kamer. Als verklaring ziet de minister de hitte, waardoor er veel oproepen waren van mensen die onwel waren. En op zaterdagavond waren er ook problemen door het zware onweer. Op vraag van Van den Broeke komt de Risk Management Group morgen bijeen om de aanpak van de afgelopen hitteperiode te evalueren. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur vanavond tegen Senegal voor een plaats in de 8e finales. Het is geen gemakkelijke tegenstander, zegt Tom Boudeweel vanuit Seattle.
2: Senegal werd pas 3e in zijn groep, maar wel achter topfavoriet Frankrijk en achter Noorwegen, dat ondertussen zelf al zeker is van de 8e finale. Het overleefde dankzij een 5-0 overwinning tegen Irak. Senegal combineert jong talent met ervaring, techniek met snelheid en kracht, dreigend in het aanvallend compartiment. Achteraan liggen dan weer mogelijkheden voor de Rode Duivels, die zeker 100% zullen moeten zijn. De winnaar speelt in de 8e finale tegen Bosnië of USA. De verliezer, die moet naar huis.
0: De opstelling wordt later vanavond bekendgemaakt. Alle Rode Duivels zijn in principe fit om vanavond te spelen. En nog op het WK voetbal is Congo aan het stunten tegen Engeland. Bij de rust staat Congo 0-1 voor. Geert Hermans, een plek in de 8e finales voor Engeland. Een van de favorieten lijkt ver weg.
3: Ja, ver weg. Er moet natuurlijk nog wel een volledige tweede helft gespeeld worden. Maar het is inderdaad verrassend dat Engeland 0-1 achter staat tegen Congo. Een erg snelle goal na 5 minuten van Sipenga. Die wel erg veel vrijheid kreeg om er ook al twijfelende doelman Jordan Pickford te kunnen kloppen. Engeland kwam pas na de drankpauze echt op gang. Maar grote kansen voor Bellingham, Kane en Rashford werden gemist of gered door een uitstekende Congolese doelman Lionel Mpasi. Dat wil zeggen dat Engeland inderdaad nog veel werk heeft in de tweede helft om deze scheve situatie recht te trekken.
0: Dankjewel, Geert. Blijft licht bewolkt vanavond met temperaturen van 8 tot 17 graden. Morgen start met veel wolken en ook wat lichte regen. Daarna opnieuw veel zon vanaf de kust bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
1: DSM Keukens.
0: Altijd open op zondag.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2+2 gratis voor iedereen met een Kruidvat

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Bij de zware brand van vanochtend in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn 5 mensen overleden. 16 mensen zijn licht gewond geraakt. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, spreekt over een gitzwarte dag.
1: Dat is een zeer hoge menselijke tol. En ik denk dat ik namens alle Antwerpenaren spreek als ik zeg dat dat hun echt wel tot in het diepste van hun zijn raakt. We hebben ongelooflijk veel mensen gehoord die iets willen betekenen, die iets willen doen, die er willen zijn voor hier de mensen op Linkeroever.
0: De brand is intussen geblust, maar Dries Giroux, jij bent daar de hele dag geweest. De oorzaak is nog altijd niet duidelijk.
2: Nee, dat is nu aan de branddeskundige onder leiding van een onderzoeksrechter om dat eigenlijk allemaal te gaan onderzoeken. Het gebouw hier was net nog gerenoveerd, horen we. Maar wanneer de brandweer hier dan nog een laatste inspectie heeft gedaan, dat weten we niet op dit moment. De brand is in ieder geval wel ontstaan op het gelijkvloers. De politie gaat niet uit van kwaad opzet, maar spreekt van een technisch incident. Mogelijk aan een elektriciteitsinstallatie die mogelijk in een renovatie was of net gerenoveerd was op dat moment. En wellicht is de brand is dan daar ontstaan en wellicht door de verschillende schachten in het gebouw heeft de rook zich dan razendsnel verspreid naar boven, naar vooral die 8e verdieping.
0: Dank je, Dries. De ruim 200 bewoners van de 80 appartementen moeten voorlopig elders overnachten. We horen wel dat zij zo net even naar binnen zijn mogen gaan om wat spullen op te pikken en de staat van hun appartement te controleren. PB Leiner, een fabrikant van collageen en gelatine, sluit zijn fabriek in Vilvoorde. Dat is vanavond beslist op een bijzondere ondernemingsraad. PB Leiner, een dochterbedrijf van Tessenderlog Chemie, zocht al een tijd lang naar een overnemer, maar die is dus niet gevonden. 140 mensen verliezen hun job. Dat nieuws komt hard aan, zegt Olivier van den Einde van de Socialistische Bond ABVV.
3: Sinds november 24 is er eigenlijk al een herstructurering geweest. En dus iedereen is eigenlijk wel voorbereid op dit nieuws. Maar dat komt nog altijd heel zwaar binnen. Waarom? Omdat de kandidaat-overnemer in eerste instantie zeer positief was. Maar uiteindelijk is gebotst op hetzelfde waar dat Tessenderlog Chemie op botste. Namelijk dat de site te verouderd is en technisch onmogelijk is om efficiënt te laten produceren.
0: In Duitsland is een Oekraïense verdachte van de sabotage van de Nord Stream pijplijn officieel aangeklaagd. Die pijplijn in de Oostzee werd 4 jaar geleden opgeblazen, enkele maanden na de Russische invasie in Oekraïne. Via die pijplijn werd Russisch gas naar Duitsland gebracht. De man werd vorige zomer opgepakt in Italië. Hij ontkent alles en ook Oekraïne heeft altijd ontkend dat het betrokken was bij de sabotage. Sport op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1. Maar Geert Hermans, het was geen piece of cake voor de Engelsen.
4: Nee, Brecht, dat kan je wel zeggen. Het was nipt, maar verdiend die kwalificatie van Engeland. Pas in het slotkwartier kon Engeland de vroeg opgelopen achterstand ongedaan maken via de onvermijdelijke Harry Kane. De topspits van Bayern München kopte de eerste gelijkmaker voor bij een uitstekende Congolese doelman, een passie. En uiteindelijk pas 5 minuten voor tijd trapte hij de 2-1 heerlijk in het dak van het doel. En zo dus Engeland dat met een schrik vrijkomt. Het speelt nu 8e finale zondag tegen Mexico. En Congo, ja, dat kan terugblikken op een geweldig WK. Het is eervol uitgeschakeld.
0: Dank je, Geert. Straks om 10 uur spelen de Rode Duivels tegen Senegal. Blijft licht bewolkt vanavond, koelt af van 8 tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op Linkeroever in Antwerpen is een aantal bewoners van het appartementsgebouw vanavond even terug naar binnen mogen gaan om wat spullen op te pikken na de zware brand van vanochtend. Iedereen zou elders moeten overnachten straks. De balans is bijzonder zwaar met 5 doden. Zowat 200 bewoners van de 80 appartementen zijn de hele dag opgevangen. Onder meer in een woonzorgcentrum in de buurt. Zo ook Wim Janssens. Hij is zo net zijn appartement gaan controleren.
1: Bij mij is alles in orde. Het is nummer 3, dus de brand zat ook in nummer 1. Er hangt zelfs geen rooklucht. Dus ik ben daar eigenlijk zeer blij voor. Ik zit natuurlijk enorm in met de mensen die uiteindelijk overleden zijn. Ik ben nog een beetje in een shock. Dus die klop zal nog wel komen. Maar ik moet zeggen, chapeau voor de hulpdiensten en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, ook aan Hoofterschelde aan de overkant.
0: En ook voor de hulpdiensten was het een zware dag. De mensen die ingesloten waren door de brand waren moeilijk te bereiken. En er zijn ook gespecialiseerde teams ingezet om mensen te redden, vertelt brandweercommandant Bert Bruggemans.
2: Er was inderdaad één iemand waar wij voor het klimteam hebben ingezet. Brandweerlieden zijn eigenlijk de hele tijd bij die persoon gebleven tot wij een opstelling hebben kunnen maken om die persoon te evacueren. Dat toont ja, hoe complex het is, hoeveel specialisten je nodig hebt. Hè. Ongeveer ons volledige korps is hierop ingezet. Van ons eigen korps gaat het over meer dan 100 mensen. Maar daarnaast zijn er ook mensen gekomen vanuit alle zones eigenlijk in de provincie, vanuit Waasland.
0: Ja, de oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. PB Liner, een fabrikant van collageen en gelatine, sluit zijn fabriek in Vilvoorde. Dat heeft de directie vanavond beslist. PB Liner is een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie en zocht al een tijd lang naar een overnemer, maar die is dus niet gevonden. 140 mensen verliezen hun job. En dat komt hard aan, zegt Olivier van den Einde van de ABVV.
3: Sinds november 24 is er eigenlijk al een herstructurering geweest. En dus iedereen is eigenlijk wel voorbereid op dit nieuws, maar dat komt nog altijd heel zwaar binnen. Waarom? Omdat de kandidaat-overnemer in eerste instantie zeer positief was. Maar uiteindelijk is gebotst op hetzelfde waar dat Tessenderlo Chemie op botste, namelijk dat de site te verouderd is en technisch onmogelijk is om efficiënt te laten produceren.
0: In Venezuela en Zuid-Amerika gaat vandaag een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende zware aardbevingen grote schade hebben aangericht. De dodental is opgelopen nu tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zouden ook zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm. Tienduizenden mensen zijn dakloos. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels om 10 uur tegen Senegal voor een plek in de 8e finale. Tom Boudewijl, jij hebt de opstelling. Zijn daar verrassingen bij?
4: Nee, er zijn geen verrassingen bij. Het is gewoon hetzelfde basiselftal als in die laatste groepswedstrijd die ruim werd gewonnen tegen Nieuw-Zeeland. En dat betekent dat hij kiest voor balbezit. Daar gaan we toch van uit met Tielemans, Kevin De Bruyne en Hans Van Aken op het middenveld. Doku, Trossard en Charles de Ketelaar diep in de punt. En dan achterin de vertrouwde namen bijna ondertussen met Courtois in doel. Kastanje op de rechtsachter, Mechelen, Theaat en De Kuyper. Dus geen Ngoy, die komt wel terug uit schorsing, maar niet terug in het basiselftal. Dat is een keuze van de bondscoach voor het balbezit om er vol in te gaan. Daar gaan we toch van uit. En dat zal nodig zijn. Het is een sterke tegenstander en het is een do-or-die wedstrijd. Winnen is doorgaan, verliezen is naar huis.
0: Dank je, Tom. De wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT1. Eerder vanavond heeft Engeland zich al geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1. Verslag is van Geert Hermans.
5: Het was nipt, maar verdiend, de kwalificatie van Engeland. Pas in het slotkwartier kon Engeland de vroeg opgelopen achterstand ongedaan maken via de onvermijdelijke Harry Kane. De topspits van Bayern München kopte de eerste gelijkmaker voor bij een uitstekende Congolese doelman Mpasi. En pas 5 minuten voortijd trapte hij de 2-1 heerlijk in het dak van het doel. Engeland komt met de schrik vrij en speelt nu 8e finale tegen Mexico. Terwijl Congo kan terugblikken op een geweldig WK en eervol uitgeschakeld is.
0: Blijft licht bewolkt vanavond. Vannacht koelt het af tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Het zijn solden in de designer outlets van Roermond.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: 16 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op Linkeroever in Antwerpen mag een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht dan toch thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van een deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. We konden spreken met Wim Janssens. Hij is de hele dag opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt en mag naar huis.
1: Bij mij is alles in orde. Het is nummer 3, dus de brand zat ook in nummer 1. Er hangt zelfs geen rooklucht, dus ik ben daar eigenlijk zeer blij voor. Ik zit natuurlijk enorm in met de mensen die uiteindelijk overleden zijn. Ik ben nog een beetje in een shock, dus die klop zal nog wel komen. Maar ik moet zeggen, chapeau voor de hulpdiensten en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet, ook aan Hoofterschelde aan de overkant.
0: De andere bewoners moeten elders overnachten. Zij mochten vanavond heel even onder begeleiding van de brandweer naar binnen om wat spullen te pakken. Wie geen onderdak heeft, wordt door de stad opgevangen. De balans is zwaar met 5 doden en de identificatie van de slachtoffers is nog altijd niet afgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is die ontstaan bij een elektriciteitskast, vertelt Dries Hiroe.
2: De brand is in ieder geval wel ontstaan op het gelijkvloers. De politie gaat niet uit van kwaad opzet, maar spreekt van een technisch incident, mogelijk aan een elektriciteitsinstallatie die mogelijk in een renovatie was of net gerenoveerd was op dat moment. En wellicht is de brand is dan daar ontstaan en wellicht door de verschillende schachten in het gebouw heeft de rook zich dan razendsnel verspreid naar boven, naar vooral die 8e verdieping.
0: Ook in Wielsbeek in West-Vlaanderen heeft het gebrand. Rond 7 uur vanavond is daar brand uitgebroken in een bedrijf dat hout verwerkt. Een loods waar houtkrullen lagen opgeslagen is volledig uitgebrand en ingestort. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen en heeft de brand onder controle. Er was ook bijzonder veel rook, maar die is niet giftig. In Venezuela in Zuid-Amerika gaat vandaag een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende zware aardbevingen een grote schade hebben aangericht. De dodental is opgelopen tot bijna 2300 nu. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zouden zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm. Tienduizenden mensen zijn dakloos. Sport op het WK voetbal spelen de Rode Duivels op dit moment tegen Senegal voor een plek in de 8e finales. De wedstrijd is zo net begonnen. We luisteren mee met Peter van den Bemt in Seattle.
3: Ik zeg even voor de luisteraars van het Radio Nieuws dat we er net aan begonnen zijn. 2 minuten ver hier in Seattle bij 0-0. Nog altijd een rustig begin van de wedstrijd in een volgepakte stadion. Onder toch een beetje de zon die erdoor komt. Met een eerste poging van Jeremy Doku om zich door te zetten. Maar voorlopig hebben we nog niet veel te noteren gehad. Balbezit iets meer voor de Senegalezen. Maar het is nog maar de prille openingsfase. Nog te vroeg om conclusies te trekken in deze eerste wedstrijd van de Belgen. In de knock-outfase tegen de regerende kampioen van Afrika, Senegal. Voorlopig dus nog altijd na 2,5 minuut 0-0.
0: Ja, die wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT1. Eerder vanavond won Engeland met 2-1 van Congo. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Mira Andreeva uitgeschakeld in de tweede ronde. De Russische nummer 5 van de wereld won vorige maand nog Roland Garros in Parijs. Andreeva verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejcikova, de winnares van Wimbledon 2 jaar geleden. Het weer nog blijft licht bewolkt. Het koelt af tot 17 graden vannacht. Morgen veel wolken vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: nieuws met Brecht Schaerings. We gaan meteen naar Seattle in de Verenigde Staten. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels tegen Senegal voor een plek in de achtste finales. Peter van den Bent, het is rusten daar. Er is nog heel wat werk voor de Belgen.
1: Zeg dat wel, want België staat op achterstand. 1-0, de overigens verdiende voorsprong voor Senegal. Dat het eerste deel van de eerste helft royaal de betere was tegen België. Dat een zwaar teleurstellende eerste helft, zeker het eerste deel daarvan, heeft afgewerkt. Zonder pressing, met veel balverlies. Te ver van de man verdedigd en een paar gevaarlijke momenten weggegeven. Er was er alleen na een onoordeelkundige tussenkomst van Courtois. Ontsnapte ze nog, bal van Sar tegen de paal. Maar halverwege de eerste helft dan wel degelijk de kopbal tegen de paal. Eerst nog op een voorzet van Mané van Ismaili Sar en dan Diarra die de rebound binnenduwt. Zoals gezegd, de verdiende voorsprong voor Senegal. Deel 2 van de tweede helft was beter van de Belgen. Senegal trok zich een beetje terug. België had meer de bal, die ging vlotter rond. Maar grote kansen heeft dat ook nog niet opgeleverd. Een afgeweken voorzet van Doku was ongeveer het gevaarlijkste. Samen met een plaatsbal van de Kuiper, niet al te moeilijk gepareerd door doelman Diaw. Dus werk aan de winkel voor de Belgen. Willen ze niet na de 16e finales straks het vliegtuig op moeten naar huis. Want Senegal leidt bij de rust met 1-0 hier in Seattle.
0: Dank je, Peter. En die tweede helft is live te volgen zometeen op Radio 1. Op Linkeroever in Antwerpen mag een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van het deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. Voor de bewoners die niet naar huis kunnen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgen opvang, dat vertelt de syndicus van het gebouw.
2: Als syndicus hebben wij gezorgd dat er opvang is in Hotel Beveren in Van der Valk. Voor iedereen, zodanig dat al die mensen een klein beetje bij elkaar kunnen zitten. En er is eigenlijk gezorgd dat er 20, 30 kamers vrij zijn. En dan ook de volgende dagen of weken of maanden, naar gelang. Ja, de werken zullen duren, hè, om het terug in orde te krijgen.
0: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Het zijn cijfers van GOKA Vlaanderen, de sectorfederatie voor keurings- en rijexamencentra. De sterke afname is volgens GOKA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten gekeurd worden. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 17 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Smets, Brecht Schabriks. Op het WK voetbal speelden de Rode Duivels tegen Senegal voor een plekje in de achtste finales. We zitten daar in de slotfase van de reguliere speeltijd. We luisteren even mee live met Peter van der Bent.
1: Het is echt sotjes.
2: Ja, zo is het inderdaad. De luisteraars van het radionieuws, aan hen kan ik melden dat we hier een onmogelijke verrijzenis van de Rode Duivels hebben meegemaakt. Met name 2-0 achter. Alles leek reddeloos verloren na het tweede doelpunt van Sar. Meteen bij het begin van de tweede helft was ook al een kans geweest voor Diarra. En de Belgen gaven op geen enkel moment de indruk dat ze nog zouden kunnen terugslaan. Alles leek verloren voor de Rode Duivels. De terugreis leek al geboekt. En dan ineens in de laatste 5 minuten toch weer de kopbal. Nee, wat zeg ik? De tip in van Romelu Lukaku. En de gelijkmaker van Yuri Tielemans op een voorzet van Trossard. 1 minuut voor het einde na een flater van de Senegalese doelman. En zo ineens, onmogelijk geacht, vrezen uit de doden, gaan de Belgen zo meteen verlengingen spelen hier in Seattle bij 2-2 tussen Senegal en België.
0: Ja, die wedstrijd is live te volgen op Radio 1 en op VRT1. Op Linkeroever in Antwerpen kan een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van een deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel is. Voor de bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgenavond opvang in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat vertelt de syndicus van het gebouw.
3: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Was dat op hoogspanningsleiding of was dat op laagspanning? Dat weten we niet. Maar daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan. Maar ik ben geen branddeskundige natuurlijk, hè.
0: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Het zijn cijfers van GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor keurings- en rijexamencentra. De sterke afname is volgens GOCA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten worden gekeurd. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht, dit jaar 163 jaar geleden. Met onder meer Suriname en de eilanden in het Caribisch gebied blijft Nederland worstelen met het koloniale verleden. Er zijn vanavond kransen neergelegd voor de slachtoffers van slavernij. En in een toespraak hekelde premier Rob Jetten het wijdverspreide racisme dat nu nog altijd aanwezig is. Hij verwees onder meer naar de racistische bagger die enkele spelers van het Nederlandse elftal over zich heen hebben gekregen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. In Venezuela en Zuid-Amerika gaat een periode van 7 dagen van nationale rouw in. Komende nacht is het een week geleden dat verschillende aardbevingen grote schade hebben aangericht. De dodentol is opgelopen tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt. Zowat 50.000 Venezolanen zijn vermist. Het weer vannacht wat wolken, het koelt af tot 17 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Zo woensdag 1 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Peter van den Bemt, de Duivels zijn echt wel door het oog van de naald gekropen, hè?
1: Ja, en Tom Boudewijl zal het nog maar zeggen. Nou, geen probleem. Nee, door het oog van de naald is nog zacht uitgedrukt. Ik dacht dat de naald al helemaal dicht was. Want een 0-2 achter meteen na de pauze, na een eerste helft. Die vooral in het voordeel liep van Senegal-België. Heel slecht pas naar het eind van die eerste helft. Wat beter in de wedstrijd gekomen. Diarra had er wel al 0-1 van gemaakt. En uiteindelijk 0-2 meteen na de pauze. Want Senegal had het initiatief weer in handen genomen. 0-2 via Sar. En België geen enkele keer gevaarlijk. Ondertussen de Bruyne, Doku naar de kant. En plots 1 minuut 87. De eerste kans binnengewerkt door invaller Lukaku. En meteen daarna net voor tijd de 2-2 van Tielemans. En dat was al een mirakel dat er nog verlengingen aankwamen. En in die verlengingen helemaal op het einde in de allerlaatste minuut. De VAR die beslist om België een terechte penalty te geven. En Tielemans zet die om. Dood en begraven waren de Rode Duivels, maar ze zijn verrezen. En als een wonder staat België in de achtste finale dankzij een 3-2 overwinning tegen Senegal.
0: Eind goed, al goed. We moeten er allemaal even van bekomen. Dankjewel, Tom Boudewijl. Op Linkeroever in Antwerpen kan een aantal bewoners van het appartementsgebouw vannacht thuis gaan slapen. Het gaat om bewoners van het deel van het gebouw waar het vanochtend niet heeft gebrand. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel was. Voor de bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, is er vanaf morgen opvang in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk. Maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat vertelt de syndicus van het gebouw.
2: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Was dat op hoogspanningsleiding of was dat op laagspanning? Dat weten we niet. Maar daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan. Maar ik ben geen branddeskundige natuurlijk, hè.
0: In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is er brand uitgebroken en er waren ook verschillende explosies te horen. Vermoedelijk gaat het om nieuwe Russische drone-aanvallen. President Zelensky had woensdag ook al gewaarschuwd dat Rusland een nieuwe grootschalige aanval aan het voorbereiden is. Het weer dan nog. Vannacht wat wolken. Het koelt af tot 17 graden. De dag begint zwaar bewolkt. Vanaf het westen met wat lichte regen. Namiddag wordt het dan droger vanaf de kust met uiteindelijk veel zon en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK voetbalnieuws natuurlijk in de Sporza-app.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando. VRT Radio BNE Live.

0: Er is 2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Een verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen. Met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale, na een match die je maar 1 keer meemaakt in je leven.
0: Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoot, was net als wij allemaal enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben wij goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren en vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de 8e finale. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen, ook in Gent